0: Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10:00 meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

If I could just hold you.

0: Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hij studeerde nog, ik was muzikant. Met z'n tweeën in een oud verlaten pand. Aan het schrapen voor wat geld, kleine beetje stap voor stap. We redden dat, bovendien wat hulp van buitenaf. En je buik werd steeds dik, ik wist niet wat ik moest. Maar jij zei me, Koen, het komt wel goed, morgen weer een dag. En zo geschiedde, de dagen werden week. Ondertussen was ik weg, steeds vaker op pad. Voor een toekomst voor de klein, om voor mezelf te bewijzen. Dat ik het kon, een rol als vader voor het brood op de plank. En op een koude winterdag, de eerste van de eerste, was het allermooiste wat me overkwam. Ik was compleet betoverd, pakte toen je hand. En zei, kijk me lief, hij heeft precies jouw ogen. We kwamen thuis in een veel te tochtig pand. Ik zet de kachel nog wat hoger. Ik ben...

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanaf Schiphol vertrekt vanochtend de noordelijke delegatie naar de WK wielrennen in Canada. Die presenteert daar morgen het bod van Groningen en Drenthe voor de WK wielrennen van 2032. Enige tegenstrever is India. De Groningen wielrenner Wessel Lange reed daar eerder dit jaar een etappekoers en was onder de indruk.
5: Het is een hele grote markt die nog niet echt ontdekt is qua wielrennen. Dus er valt ook gewoon veel te halen voor de UCI.
4: Verkeer kan weer over de N33 tussen Zuidbroek en Assen. De weg was van zaterdagavond tot vanochtend 5 uur afgesloten. Er werd gewerkt aan de weg en de bermen. Het stadje Luciano Valente is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige speler van FC Groningen gisteren tegen ESPN na de 5-0 zege van zijn club Feyenoord tegen FC Utrecht.
6: Tuurlijk ben je teleurgesteld. Stiekem had ik een beetje gehoopt dat ik erbij zou zitten. Maar ik moet met mijn voeten spreken. En dat heb ik vandaag gedaan.
4: Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Xavi. Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord. De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, begin van een nieuwe week. Nu het weekend hebben afgesloten. Welkom in de ochtendploeg. Tot 10 uur op je radio. En mamma mia, hier is ABBA.
9: Radio Noord.
10: Goedemorgen.

0: morgen. Fijn begin van de dag met ABBA en Mamma Mia. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 21 september. Een dag waarop we de zon regelmatig gaan zien. Wind komt uit het noordwesten, is matig tot vrij krachtig. En het wordt 17 of 18 graden vandaag. De ochtendploeg vandaag met Daphne Blanke. Goedemorgen, Daphne.
1: Goedemorgen.
0: En ook met Rob de Vries erop. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij zei het al, Rob, het wordt best een spannende week voor Groningen. Want we horen deze week, en wel woensdagavond, of we in 2032 hier in Groningen en Drenthe het WK wielrennen gaan krijgen.
2: Ja, dat is ergens spannend en ergens misschien ook wel weer niet.
0: Want?
2: Nou ja, afgelopen vrijdag publiceerde de New York Times een artikel op basis van bronnen. In het UCI-bestuur, denk ik dan. Een meerderheid van de Internationale Wielerbond. En een meerderheid van de bestuursleden zou voor het bod van India zijn.
0: Ja. Dus,
2: maar goed, morgen is een presentatie.
0: Precies.
2: En je weet nooit.
0: En bovendien heb ik een bekende Amerikaanse politicus wel eens horen roepen dat de New York Times fake news bedrijf is. Laten we het daar nu ook maar eens weg houden. Ja, hoe dat ook is, de spannende dag. Er is een delegatie die vertrekt die kant op vandaag vanuit Groningen.
2: Ja.
0: En wij gaan er ook de komende dagen in ieder geval veel aandacht aan besteden in de aanloop naar de bekendmaking. En die is dan in Montreal, daar waar nu dat WK wielrennen is.
1: Ja.
0: Oh, zag ik gisteren even de tijdrit bij de dames gistermiddag even zitten kijken. Maar het is nu niet dat het echt Montreal-promotie is. Want het zag, je hebt heel veel gaten in de weg, die waren dan voor zo dicht. En hekken langs het parcours. Van de nietje dacht van, ik ga een keer naar Montreal, dat lijkt me leuk. Okay. Goed, misschien dat we straks bij de andere wedstrijden, wanneer ze natuurlijk een royale parcours rijden, dat het dan anders wordt.
2: Ja, het is wel een pittig parcours. Pittiger dan bijvoorbeeld gewenst is voor Van der Poel. Hè? Onze grootste troef wellicht.
0: Die heeft al een eigen tijdrit gereden gisteren. Hè? Met een solo van, was het
2: 175 kilometer reed hij op koppen.
0: Of dat nou zo solo verstandig was in de aanloop. Nou ja. Het wielrennen, deze week ga je er meer over horen bij ons op Radio Noord. Nog even de felicitaties naar de 9-jarige Maria Draakan uit de stad. Misschien heb je zaterdagavond al zitten kijken. Zij won in Nederland het Junior Songfestival met een liedje Stronger Together. Nout Posma uit Haren deed ook mee. Samen met The Crossovers, bandje, groepje. En die werden tweede.
1: Nou, dat is leuk.
0: Nog leuk. Ja. Maria 9 is ze nog maar. Hè. Die gaat nu eind oktober naar Malta om met 15 andere landen mee te doen aan de Europese finale van het Junior Song Festival. Want daar doen we nog wel aan mee.
1: Heel cool. Dit wilde ik vroeger ook altijd.
0: Ja?
2: Oh ja?
1: Ja, zeker. Ik keek altijd naar Junior Song Festival.
0: Heb je ook pogingen gedaan dan om mee te kunnen doen?
1: Oh, ik weet nog wel dat ik liedjes heb geschreven, maar dan nooit er iets mee heb gedaan.
0: Nee. Nee. Weet je ze nog?
1: Nee. Nee,
0: jawel.
1: Geen idee.
0: Jawel.
1: Nee, echt geen idee. Al was er maar zo. Ja.
0: Ja. Ik denk dat heel veel kinderen die dromen.
1: Zeker, ja.
0: En leuk dat het aangelukt is.
1: Ja, heel tof.
0: Nou, het is 21 september vandaag in 2012 en het staat ons nog helder op het netvlies. Braak in Haren 's avonds rellen uit. Onder de noemer uiteindelijk Project X Haren met zo'n 4000 jongeren in Haren die afgekomen waren op een uitnodiging op Facebook voor een feestje van een 16-jarig inwoner van Haren. Het liep compleet uit de hand met plunderingen, vernielingen, brandstichting, aanhoudingen en uiteindelijk ook een hele grote politieke nasleep vanaf deze dag. 21 september in 2012. Project X in Haren. En zometeen hier een vroege vogel.

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Rudolf Guigelaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lang zal die leven.
1: Lang zal die leven.
0: Ja, dat is genoeg. Denk ja. Gefeliciteerd, Rudolf.
2: Dank je wel.
0: Met je verjaardag.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja.
2: Ja, mooi man,
0: dat
2: je belt.
0: We kwamen op de parkeerplaats iemand in een lange regenjas tegen die ons toefluisterde van... Wist je dat Rudolf jarig is?
2: Ja, we denken dat die ligt nu nog boven.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ligt je vrouw nog te slapen dan?
2: Ja, ik denk dat ze wel wakker is, dus ligt mooi woord te luisteren naar.
0: Oh. Zeg, hoe jong ben je geworden, Rudolf?
2: 57.
0: 57, een prachtmooie, mooie jonge leeftijd nog.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, toch? Ja, geboortejaar ja. 68.
2: Denk 60, hè?
0: Denk 60. Oh, natuurlijk. Nee, ja, is dat zo? Oh ja, ja, ja, ja, ja, nee, natuurlijk, ja. Daar ben ik echt zo slecht in dat soort dingen uitrekenen. Oh,
2: mijn nieuws is dat.
0: Ik ben van 1970. Je hebt laatst aan heel veel mensen op verkondigd dat ik al 56 was, maar dat moet ik nog worden.
1: Oh.
0: Onnozel. Zeg, heb je het afgelopen weekend een beetje gevierd, Rudolf?
2: Nee, eigenlijk nog niet. Afgelopen weekend dan weer terug. Ik ben eigenlijk ook vrij vandaag. En een lang weekend. Afgelopen vrijdag is mijn dochter getrouwd, hè? Had onze dochter.
0: Ach, dat is ook zo. Dat heb je vorige keer aangekondigd.
2: Ja.
0: Ja, gefeliciteerd. Nogmaals.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, dus daar ben je heel druk mee geweest.
2: Ja, druk. Ik had mezelf een paar dagen voor die tijd ook aan vrije dan. Ik zeg, nou, een beetje opruimen, klaarmaken. En dan relaxed er naartoe. Nou, en dat was echt mooi.
0: Ja, hoe was het feest?
2: Ja, super.
0: Ja?
2: Ja, dat is ik mocht dat ook wegbrengen naar voren. Dus dat is gewoon ja, kippenwel moment.
0: Ja, zeker.
2: Dat is echt super. En ja. Feest was ook echt super, gewoon mooi van elkaar.
0: En waar is ze getrouwd?
2: Nieuw-Leusden.
0: Nieuw-Leusden, want daar woont ze nu ook.
2: Nee, ze woont in de Krim.
0: Ja?
2: 5 kilometer bij ons vandaan, maar zijn familie komt zeg maar in Geenemuiden en nou ja, wij hier weg. Dus dan hebben ze een beetje tussenin gedaan.
0: Oh, wat handig. Wat slim. Was druk, ja. Veel mensen?
2: Ja, ik vond het gezellig.
0: Ja.
2: Ja.
0: En heb je nog een klein traantje weggepinkt, Rudolf?
2: Echt wel.
0: Ja,
2: hè? Ja, hoor, dat is gewoon zo. Dat is zo'n mooi moment. Ik had het niet gezien. En zoals je bij ons, ze sliep de avond ervoor dan bij ons met haar zoontje. En dan komt ze s'morgens de keuken binnen met de trouwjurk aan. En dan denk je, goh, is dat wel mooi.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is, ja. Je spreekt echt een trotse vader, hoor.
2: Nee, maar dat ben ik ook gewoon.
0: Ja,
2: dat is gewoon super, dat is echt.
0: Maar dat snap ik hoor, dat ben ik ook altijd.
2: Trots. Ja,
0: nee, ja, natuurlijk man, hartstikke mooi. Hé, en nu dan? Gaan ze op huwelijksreis of zo?
2: Nee.
0: Gewoon weer aan het werk.
2: Nee, ze zijn ook nog een paar dagen vrij, dus vandaag. Normaal sowieso ze weer aan het werk, maar ze zijn gewoon 2 dagen vrij. Nee, ze zijn met andere dingen ook bezig en hebben ze gewoon gezegd, nee, doen we het volgende keer weer.
0: Ja, precies, ja. En dan, kost ook allemaal klauwen met geld, ook zo'n nieuw huwelijk natuurlijk.
2: Wat dat betreft, als je dat verschiet bij ons toen en nu, dan is er echt een heleboel verschil tussen.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ja.
2: Nou, ze hebben me mooi feest gegeven en het was hartstikke mooi. Dus,
0: en wat ga je vandaag doen op je vrije dag?
2: Niks, ze zit nu lekker aan een bak koffie. Dus.
0: Oh. Zeg, maar ben je dan voor ons zo vroeg opgestaan?
2: Ja.
0: Nou, dat waarderen we wel heel erg. Had even gezegd, dan hebben we een andere dag gebeld.
2: Nee, waarom? Ik bedoel, jullie doen maken ook een programma. Jullie steken ook de tijd. Ik vind het gewoon, ja.
0: Oké. Okay, ja. Nou, hartstikke leuk, Rudolf. Geniet van je verjaardag. Je vrouw gaat je vast met iets heel leuks verrassen zometeen.
2: Dat gaan we zien.
0: Oké. En tot volgende keer, hè?
2: Ja, bedankt, hè?
0: Yo, boy.
2: Hey, hoi.
0: De Vroege Vogel.

0: John Hyatt en Georgia Ray. Radio Noord op maandagochtend, begin van een nieuwe week. Eens even kijken wat er de afgelopen uren gebeurde in binnen- en buitenland. Blijft Friedrich Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Zijn toekomst wordt steeds onzekerder in zijn hand, nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden.
1: Het ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern kunnen we niet schoonreden. Het is een desaster.
0: Voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij deelstaatverkiezingen

0: hier heeft afgespeeld.
1: Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Ook is er nog niemand opgepakt voor de schietpartij in Roermond. En de Belg Remco Evenepoel is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteravond was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Vlaarde in Canada. Een 4 keer op rij, dat is best bijzonder. Vindt Evenepoel zelf ook?
2: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi. En iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: Ja, 4, daar kan hij 4 op zijn. De beste Nederlander was Daan Hola, hij werd 9e. Bij de vrouwen won gistermiddag al de Zwitserse Marlen Reuser. En zo meteen het Groningse nieuws, wat zit daar weer op?
3: Ja, dan blikken we nog even terug op de Groninger Museumnacht van afgelopen weekend.

0: Icy. En ineens horen we hier om 6:30 het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf Schiphol vertrekt vanochtend de noordelijke delegatie naar de WK wielrennen in Canada. Die presenteert daar morgen het bod van Groningen en Drenthe voor de WK wielrennen van 2032. Woensdag weten we of de keuze valt op Noord-Nederland of op India. Dat land heeft niet veel met wielrennen, maar timmert wel aan de weg. Begin dit jaar was er een grote etappekoers waar kosten nog moeite werden gespaard en waar toeschouwers rijdik langs het parcours stonden. De Groningen wielrenner Wessel Lange reed die koers en denkt sindsdien dat India de WK krijgt toegewezen.
2: Wielrennen gaat natuurlijk ook om de beelden en de beelden die erbij horen. En als je prachtige beelden hebt met weet ik hoeveel mensen aan de kant en je ziet hoe erg het daar leeft, dat helpt denk ik voor het verkopen van het wielrennen enorm. En het is een hele grote markt die nog niet echt ontdekt is qua wielrennen. Dus er valt ook gewoon veel te halen voor

0: voor de UCI.
1: Verkeer kan weer over de N33 richting Assen. De weg was van zaterdagavond tot vanochtend 5 uur afgesloten. Het ging om het deel tussen Zuidbroek en Assen. Er werd gewerkt aan de weg en de bermen. Rijkswaterstaat moest afmaken wat eind augustus niet afkwam. Op de N372 tussen Groningen en Pijzen zijn gistermiddag de hoogte van Pijzen-Maarden meerdere auto's op elkaar gebotst. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de kopstaatbotsing. Wel liep 1 auto zoveel schade op dat het voertuig moest worden afgesleept. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De Zennekebrug aan de Professor Elkensweg in Groningen heeft gistermiddag korte tijd in storing gestaan. De problemen begonnen kort na 3 uur. Door onbekende oorzaak wilden beide brugdelen niet meer sluiten. Als gevolg van de storing moest het verkeer tijdelijk omrijden. Het Groningse studententeam Top Dutch Solar Racing is gisteren als 3e geëindigd in een 24-uursrace voor zonneauto's in België. Volgens Stadsomroep Oog kregen de Groningers al vroeg te maken met technische problemen. In de nacht werden die verholpen en werd uiteindelijk de 3e tijd neergezet. Het team bestond uit mbo, hbo en wo-studenten. Het Groningse team doet volgend jaar opnieuw mee aan de World Solar Challenge in Australië. En de Groningen Museumnacht blijfde dit weekend zijn 10e editie. Musea waren zaterdag tot na middernacht open met een feestelijk programma in de hoop een jonge publiek te trekken. In Forum Groningen stonden mensen in de rij voor een zelfportret gemaakt door striptekenaar Jan-Willem Spakman. Die beloofde hen er geen karikatuur van te maken.
2: Ik doe mijn best altijd om er een leuk portret van te maken. Ja, natuurlijk van die Franse karikaturisten met zo'n grote neus en dat soort dingen. Ja, dat doe ik niet. Ik vind het wel gewoon altijd leuk om een leuk portretje van mensen te maken. Dat mensen uiteindelijk zoiets van, dat viel wel mee.
1: Nou, wil je nog weten hoe die museumnacht verder is verlopen? Wat er nog meer allemaal te doen was? Lees dan ons verhaal op rtvnoord.nl en onze app. Dankjewel, Rob.
3: De Ochtendploeg
4: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, straks om 6:45 Harma. We gaan een beetje nazomeren. En ons loopt het vuur van vrijdag luidde ik...

0: Madonna in de ochtendploeg en open your heart.
1: Lopend vuur.
0: Er is steeds minder belangstelling voor vreemde talen op school. Het Hoge Landcollege in Warffum, zo hoorden we vorige week in de ochtendploeg, schrapt Frans als examenvak op de HAVO. Volgens de school is de taal niet meer in trek. Dit jaar doen 2 leerlingen in Warffum het eindexamen Frans. Vorig jaar waren dat er 4. In de onderbouw en de bovenbouw van het VWO kunnen leerlingen nog wel Frans volgen. En dat Frans het moeilijk heeft, staat niet op zichzelf, zo zeggen ze bij de universiteit. Dat is een curve die we de afgelopen 20, 30 jaar al zien, zo zeggen ze op de universiteit. Het gaat ook wel, maar dan iets mindere mate ook voor Duits. Zowel aan de oostgrens in onze provincie, daar wordt wel weer meer Duits gesproken op school. En dat is op zich ook wel weer logisch, dichter bij Duitsland. Ik spreek mijn talen, was ons lopend vuur. Wat kan er allemaal binnen, Daphne?
2: Koos die vertelt, talen spreken heb ik niet op school geleerd. Sterker nog, Duits sprak ik vanaf kinds af aan via Sesamstraat van de NDR.
0: Ja, we keken vroeger Duitse televisie.
2: Ja,
0: Nederland 1, 2 en naar Duitsland kon je kijken.
2: Ja, dat deed ik vroeger helemaal niet. Ja,
0: nee, maar jij bent een andere generatie.
2: Ja.
0: Wij hadden Nederland 1, 2.
2: Ja.
0: En veel later kwam 3 erbij.
3: Ja.
0: En dan kon je naar Duitse...
3: Duitse zenders, hè. Ja. En pas later kreeg je kabel tv toen. En nog veel later kwam pas RTL bijvoorbeeld op SBS.
0: Zendung met de Maus.
3: Ja, precies. En natuurlijk, dat was ook op vaste prik. Zaterdagavond. Sportschau.
0: Ja.
2: Oh, kijk. Ja, maar als je het hoort, dan kan ik me voorstellen dat je het dan beter leert, inderdaad.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Marcel die zegt nog Google Translate, dan spreek je alle talen. Spreken. Peter die spreekt Nederlands, Duits, Engels, Gronings en zelfs een klein beetje Indonesisch.
0: Zo, dat is knap.
2: Ja, dat is weer een hele andere tak van sport.
0: Waarschijnlijk haar enige relatie hebben.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Constant die zegt, het is meer de manier van taal leren op school, wat eraan bijdraagt dat talen niet in trek zijn. Het is natuurlijk vaak saai en theorie. Het zou minder moeten gaan over woorden, naamvallen en rijen, maar meer praktische spreek en de begrijpen kant ervan.
0: Ja, dan leer je het wel sneller natuurlijk.
2: Ja, want ik had dat zelf ook heel lang met Frans. Dan denk ik, heb ik verdorie 5 jaar Frans gehad op de middelbare school.
0: Ja.
2: Wat zie ik er nu nog van terug?
0: Heb jij eindexamen gedaan?
2: Zeker.
0: Oh.
2: Je m'appelle Daphne.
0: Oui.
2: Oui, très bien.
3: En taal spreken begint toch ook met woorden kennen?
2: Ja, tuurlijk. Dus het woorden snap ik wel.
3: Als je
2: het
3: woorden niet kent, dan kom je ook niet tot zinnen.
2: Nee, maar ik vind wel inderdaad het luisteren en het zelf spreken, daar leer je toch het meeste van.
0: Als je er bent, dan gaat het ook sneller.
2: Ja, je moet echt ergens zijn eigenlijk, hè?
0: Ja. Ik spreek mijn talen, was ons lopend vuur afgelopen vrijdag. 71% gaf aan dat te doen. Welke vreemde taal spreek je dan het best, vroegen we ook. Nou, 50% zegt Engels, 43% gaf aan Duits het beste te spreken. Goeie.

0: Cake in de ochtendploeg, gevolgd door Amy McDonald. En this is the life. Het is 14 minuten voor 7. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik vond echt wel een weekend met twee gezichten. Het was zaterdag echt somber weer. En gisteren was het eigenlijk best lekker.
1: Ja, vond ik ook. Alleen die wind, die was behoorlijk aanwezig. En bleef ook gisteren nog niet altijd droog. Dat was ook inderdaad wel in de verwachting. Ja, en vandaag, af de komende week is het eigenlijk een beetje een gevecht tussen hoog en lege drukgebieden. Ja, en er zitten toch een paar weer wat mindere droogtes met heel veel bewolken. En ook aangedurig eens wat regen en een aantal buien. Dus ja, we kunnen deze week eigenlijk alle kanten op. En dat mag ook. Woensdag, dit begint dit ook op de kalender de haaf. Dus ja, dit wordt je dat ook inderdaad toch wel een beetje dekaande opgooit. De maximumtemperatuur in de stad gisteren zo'n beetje 20 graden. Op dit moment 12 graden. Het is wat wisselbewolkt. De barometer stamt dus een 27 millibar. In over 12 weekend 5 millimeter. Visvliet gisteren een dikke 17 graden. Een uitschuiter in windkracht 8. 66 kilometer per uur. De viel over 12 weekend 5 millimeter. Op dit moment licht bewolkt 12,5 graden. En een motige west-noordwestelijke wind. En in Roodschouw gisteren 9,5 uur. Dus 18 graden. De verdampt 3 millimeter. De viel vaat. Millimeter. En over het hele weekend dikke 6 millimeter. Sorry, dat moet ik wel goud zeggen. En op dit moment half bewolkt in een dikke vat in groen met 18 kilometer zicht. Verhoog. Nou, een dag met in ieder geval regelmatig zon en het blijft droog. De wind komt nu in het noordwesten wat muismotig met een groot of 18. Vanavond en vannacht komt er meer bewolkt. Minimum 11 tot 15 graden. En morgen is er overtouw wat zon, want er is zeker meer bewolkt. De wind uit het zuidwesten draait naar het noordwesten zwak tot motig met 18 of 19 graden.
0: Dankjewel. Harma Boer en het weer, over een uurtje spreken we weer droog. Dat is altijd lekker om te horen van haar. En zometeen horen we Luciano Valente. De stadje in Rotterdamse dienst is niet uitgenodigd voor Oranje. En daar baalt hij.

0: The London Beat and I've Been Thinking About You. Stadje Luciano Valent is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat zei hij gisteren tegen de NOS na de 5-0 zege van zijn club Feyenoord tegen FC Utrecht. Oud FC Groningen-speler Valente maakte vorig jaar november zijn debuut onder toenmalig bondscoach Ronald Koeman. Maar ontbrak op het WK afgelopen zomer. En nu is hij er dus ook niet bij onder de nieuwe bondscoach Xavi. Luciano Valente baalt.
1: Ja, ja zeker. Wel echt teleurgesteld. Dus een moeilijke week. Tegelijkertijd vandaag mijn voeten laten spreken. En zo kan ik mezelf laten zien.
2: Heb je nog wat gehoord vanuit Zeist? Waarom wel, waarom niet?
1: Nee, ik heb niks gehoord. Dus natuurlijk heb je ook voor jezelf veel vragen van waar ligt het aan, wat moet ik beter doen. Want ik heb ruimte voor verbetering, laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik me prima heb laten zien de afgelopen periode en blijkbaar niet goed genoeg.
2: Je lijkt een hele zelfkritische jongen. Wat zijn dan dingen die je misschien bij jezelf hebt opgeraakt waarvan je denkt, dat moet ik dan kennelijk nog beter doen om erbij te zitten?
1: Je kan in alle opties kan je beter worden. Je kan nog beter aan de bal worden, je kan nog beter rendement. Maar ik moet zeggen, dit jaar ontwikkel ik me ook erg in rendement. Dus ik hoop dat ze dat blijven zien. En wat ik zeg, ik heb genoeg momenten in mijn carrière gehad dat ik dubbel zo hard moet werken voor een plekje. En dat ga ik nu weer doen.
2: Wil je trouwens het liefst op aanvallende middenveld of op links buiten spelen? Wat voelt jou het lekkerst aan?
1: Als ik maar speel. Kijk, ik heb op veel posities gespeeld. Dus dat zou misschien ongetwijfeld ook nog mee kunnen rekenen bij het Nederlands elftal. Maar als je mij ziet, dan weet je dat ik een middenvelder ben. En dat ik ook links uit de voeten kan. Dat is alleen maar mooi meegenomen. En wat ik zeg, uiteindelijk wil ik hier ook niet te lang in zitten. Ik bedoel, vandaag moest ik me laten zien. Moeten we punten halen met het team. En dat hebben we gedaan. Dus ik ga prima de periode in.
2: Ja, daar mag je heel trots op zijn.
1: Dank je wel.
0: Luciano Valente was dat bij de collega's van de NOS. Twee spelers zijn inmiddels afgevallen bij Oranje. Met blessures Justin Kluivert en Donny-Jan Malen hebben zich afgemeld. Maar ook daarvoor is Valente niet in de plek geroepen door het Xavi. Zijn nu Guus Stil en Max Meerdink opgeroepen.

Somber en Homewrecker in de ochtendploeg op maandagochtend aan het begin van een nieuwe week. En straks na 7 uur, dan gaan we auto's kieken. Alle auto's gebeurde afgelopen zaterdag op de Oldtimer Dag in Stadskanaal. Hoor je straks meer over. En een hele domme belt komt er ook aan. Maar eerst Billy Ocean en Love Really Hurts Without.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
3: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
2: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
4: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
2: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: In een woning aan de Molenerf in Harkstede is vannacht brand uitgebroken, maar de brandweer kon door kordaat ingrijpen erger voorkomen. De bewoonster, die vanwege een beperking in een rolstoel zit, kon de woning op tijd verlaten. Vanaf Schiphol vertrekt rond de middag een noordelijke delegatie naar de WK wielrennen in Canada. Die presenteert dan morgen het bod van Groningen en Drenthe voor de WK wielrennen in 2032. Enige tegenstrever is India. De Groningen wielrenner Wessel Lange reed daar eerder dit jaar een etappekoers en was onder de indruk.
7: Het is een hele grote markt die nog niet echt ontdekt is qua wielrennen. Dus er valt ook gewoon veel te halen voor de UCI.
6: En er is een nieuw boek verschenen over de geschiedenis van de grote markt in Groningen. De gemeente Groningen gaf opdracht voor het boek naar de grote herinrichting van het plein tussen 2020 en 2024. Het boek telt bijna 600 pagina's, heet Het Lege Midden en bevat behalve verhalen ook veel foto's en tekeningen. Meer erover straks om 7:30.
8: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
9: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
10: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
9: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
11: Riga!
10: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
11: Riga!
10: Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, Evin Klokken. Op maandagochtend met straks hete pepers, een hardleerse Belg, een nieuw lopend vuur en nu de dansvolop met Michael Sambello.
14: Goedemorgen.

0: She's a maniac on the floor. Je hoort dan Michael Sambello in de ochtendploeg. Een dag met zon vandaag, ook wel wat bewolking. Het blijft droog. Dat is lekker. En een graad of 18. Op 21 september, we hebben het hier vorige week al even kort over gehad, op vrijdag. Op school leerden we vroeger dat 21 september de herfst begint. Dat zit nog ergens in je hoofd ook wel verstopt. Dat is niet zo.
1: Oh.
0: Dit jaar valt de herfst op 23 september.
1: Ja.
0: Sterker nog, het duurt tot het jaar 2092 voor we weer de start van de herfst op 21 september hebben.
1: Dat duurt nog wel even.
0: Dat duurt nog wel even. Het heeft allemaal alles mee te maken dat de aarde niet precies 365 dagen erover doet om rond de zon te reizen. Dat is 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45 seconden. En dan heb je nog het schrikkeljaar. Dat telt allemaal mee. Vandaar komende woensdag om 5 minuten over 2 in de nacht. Dan begint ook echt de herfst.
1: Ja, nou, ik vond het gisteren al vrij herfstig.
0: Eergisteren vooral.
1: Zo, ik was een rondje aan het fietsen. Ik had me toch een partij tegenwind.
0: Ja, dat wel.
1: Oh,
0: ja.
1: En toen kwam nog een beetje regen erbij. Maar daarna scheen ook de zon weer. Dus het was nog een beetje...
0: Nou, die wind hebben we vandaag ook wel. Ze hadden een stevige wind. Maar ik vond zaterdag vooral zo somber weer.
1: Ja, klopt.
0: Miseren. En, ja. Nou ja, maar zaterdag was wel een dag waar veel liefhebbers van oldtimers hun hart konden ophalen. Want er was in Stadskanaal, in het centrum, een oldtimerdag. En dus stond het centrum vol met allerlei klassieke auto's en motoren. Zagen onze collega's van de RTV 1.
2: Een Chevrolet Impala, 1968, custom sportcoupé. Deze auto heb ik nu ongeveer 4 jaar. Tegenwoordig is het allemaal één pot nat. En dit is heel wat anders. Je wordt er al vrolijk van als hij start. Je bent toch met een heleboel zelfgestemde mensen. Mensen die van oldtimers houden en ook mensen die komen kijken naar oldtimers.
3: Ja, geweldig. Ik geniet hier enorm van. Het is zo bijzonder. Er komen zo onvoorstelbaar geweldige herinneringen allemaal boven.
0: Is het wel mooi als je mensen hoort praten met over iets waar ze passie over hebben.
1: Ja, ja, mooi.
0: Heel mooi. Afgelopen zaterdag in Stadskanaal. Nou, zo mensen hebben passie voor andere dingen. Bijvoorbeeld voor het eten van hele hete pepers. Kunnen jullie een beetje tegen hete pepers?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja, ik hou er echt van.
0: Dat
1: gaat
0: bij jou door het eten heen?
1: Ja, ja.
0: Ik vind altijd, ik hou er op zich ook wel van. Maar dan heb je dan zo'n pakket, zo'n vers pakket haal je dan. En dan zit er ook zo'n peper in.
1: Ja.
0: En ik ben altijd zo'n onbenul die dat dan gaat snijden en dan toch per ongeluk daarna zijn oven gaat
1: snijden. Oh, ja, heel herkenbaar. Ja.
0: Nou, in Breda was een wedstrijd bij een festival dat heette Heet, Zuur en Hop. Heet sloeg op de pepers die ze daar gingen eten in een wedstrijd en dat viel niet mee.
4: De heetste peper die we vandaag hebben, dat zal misschien wel deze Gator Jigsaw zijn. Deze zijn in ieder geval heel heet. En deze vallen onder de superhots. Dat zijn dus de pepers die op de Scoville-schaal boven de miljoen scoren. En ja, dit is er eentje van.
5: Eat that chili!
6: Ja, even. Wow, die kwam in het begin, viel het mee. En dan kwam hij even binnen. Dan dacht ik, oeh.
7: Ik was bezig met die eerste. Toen zag ik dat die gast naast mij, die had hem al binnen een paar seconden heel dat bordje leeg. Dus ik dacht, nee, doe maar niet.
0: Ja, gebeurde bij Hart van Nederland. Ja, ik vind het op zich leuk, maar ik snap het ook niet. Want dat heeft niks meer met smaak natuurlijk te maken.
1: Nee.
0: Als een soort uitdaging.
1: Ja, dat is het vooral, ja. Nou, dat gaat mij ook echt iets te ver.
0: En je moet ook niet te veel hete peper in je eten doen. Want dan is de hele smaak van je eten natuurlijk ook weer weg, hè?
8: Hoef je nooit meer iets.
0: Nee, deze mensen de komende week sowieso niet.
1: Ja, maar dat is heel persoonlijk. Want ik heb wel eens thuis dat ik curry eet. En mijn zusje die vindt dat dan heel pittig, bijvoorbeeld. En ik denk, ik proef het eigenlijk niet heel erg.
0: Nee, dat is
1: wel persoonlijk.
0: Tuurlijk, zeker, ja. Dan nog dit. En ik zeg niet dat iemand uit België komt, maar toch. Dan heb ik het bij deze toch gezegd. Er is een Belg, die heeft een jaar celstraf opgelegd gekregen omdat hij zijn levenslange rijverbod had genegeerd. En dat deed hij niet zo handig. Zo reed hij bijvoorbeeld een straat van de verboden kant in al. En toen stond hij achter een auto en die trok niet hard genoeg op bij het stoplicht. En toen ging hij even luid klaksoneren. Dat gebeurt wel eens. En wilde gebaren maken. Maar in die auto voor hem zaten politieagenten. Die waren bezig met een controle. Nou, die hebben hem langs de kant gezet. En bleek dat deze man al een heel lang strafblad had. Al eerder een rijverbod had gekregen, wat hij ook al genegeerd had. En nu dat weer heeft gedaan. Zelfs zijn advocaat noemde het bijzonder idioot wat hij had gedaan. En die pleitte voor een voorwaardelijke straf en het volgen van een verkeerscursus. Nou, dat vond de rechter niet. Hij moet een jaar de cel in. De man verklaarde zelf, ja, ik wist het eigenlijk helemaal niet dat ik een rijverbod had. En ik wilde even boodschappen gaan doen. Ja. Ik zeg niks. Het is

0: uit die muzikale familie. Mariska Hulshoff. En ik hoor je stem nog, Gronings Goud van deze week.
1: Lopend vuur.
0: 7:20 en we gaan de maan steken. 6 jaar geleden kon iedereen die geen donor wilde zijn dat aangeven. Wie dat niet deed, kreeg de registratie geen bezwaren. Nu blijkt dat meer dan de helft van die mensen die na hun overlijden alsnog geen donor worden, omdat hun nabestaanden dat niet willen. Bleek vorige week, de directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting vertelde hoe dat kwam.
2: De korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbaren in het donorregister. En dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is. En dat ze daarom voor de zekerheid geen bezwaar maken.
0: Ja, de vraag naar orgaandonor is groot. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. Ik sprak er vorige week over met de UMCG-transplantatiechirurg Cyril Moers hier in de ochtendploeg. Die zei, nou, het is niet mislukt die wet, maar als we het echt anders willen, dan moet de wet wel aangepast worden.
3: Ik denk dat de enige manier is dat je zorgt dat de mensen bij leven zelf een keuze maken. Want dan weet je gewoon zeker wat ze wilden. En dan ontstaat er ook helemaal geen ingewikkelde situatie of moeilijke discussie. Dan kan je gewoon zeggen, nou, dit is wat hij of zij wilde. En zo gaan we het doen.
0: Na mijn dood mogen ze mijn organen hebben, is ons lopend vuur vandaag. Dat is best een ingewikkelde stelling overigens. Want daar moet je wel even over nadenken, lijkt mij.
4: Ja, maar ja, dat heb ik al wel gedaan.
0: Ja?
4: Ja. En ja, het mag.
0: Dat mag, dat heb je ook aangegeven.
4: Ja, zeker. Ja. Ja, ook voordat die wet erin ging, dat het ja is, tenzij je nee aangeeft.
0: Heb je het ook besproken met je familie?
4: Ja, mijn ouders weten dit
0: ja,
4: wel.
0: Ja, okay, zeker. Nee, maar dat is ja, natuurlijk wel het gevolg. Hè? Ja. Want stel dat jij dan op sterven ligt en zo, dan zien ze je niet meer na je overlijden. Want je organen worden eruit gehaald. En dat moet je familie wel weten natuurlijk.
4: Ja, vind ik sowieso een beetje een gek idee.
0: Ja, dat is een gek idee.
4: Ja, maar ook om iemand nog wel te zien na overlijden.
0: Oh ja, ja.
4: Dat is ook persoonlijk natuurlijk. Maar nee hoor, van mij, ja, als het andere mensen helpt.
0: Ik heb toen aangegeven, maar dat is al heel lang geleden, dat mijn nabestaan dat mogen beslissen.
4: Oh ja.
0: Op dat moment. Maar dat is eigenlijk ook een beetje een laffe keuze, misschien wel.
5: Ja, op zo'n moment de keuze aan de nabestaande overlaten. Je kunt maar beter duidelijk zijn. Of ja, of nee.
0: Ja.
5: Ja, nee, ook met die nieuwe wet wordt het natuurlijk geen bezwaar.
0: Nee.
5: Ja. Maar ja, dan ontstaat er dus ruimte voor discussie, zoals je dat net ook aangaf.
0: En die is ook heel logisch, want daar zit er hoog in de emoties natuurlijk, toch?
5: Ja, ja zeker. Ja. En ruzie wordt er niet gemaakt, hè. Dat wordt...
0: Dat zei die
5: transplantatiechirurg natuurlijk net ook.
0: En terecht.
5: Ja, zeker.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe jij erin staat. Na mijn dood mogen ze mijn organen hebben. 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken, en hij staat er sinds 7 uur op de site en de app. 63% van de stemmers zegt eens. Na mijn dood mogen ze mijn organen hebben.
6: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan een seriejarige Elise Schaap, de actrice die zoveel andere dingen ook kan. Zoveel mensen kan houden ook. Hè, al die typetjes. 44 vandaag. Acteur Teun Kuilboer is ook jarig. Ook 44. Dirk Scheringa van DSB Bank destijds. En van AZ natuurlijk.
5: Ja.
0: Eindigt in een groot drama. Geboren in Grijpskerk. Opgegroeid in Friesland. 76. Thrillerschrijver Stephen King. 79. Vroeger op tv in onze studententijd keken we naar Jerry Springer en naar Ricky Lake. Weet u dat nog? Die ook Amerikaanse talkshow.
5: Nou, kijken.
0: Nou, dat stond wel aan bij ons in de studentenkamer. Wij noemden dat altijd Ricky Fake. Dat was haar bijnaam. Hè? Vandaag 58. En Liam Gallagher van Oasis komt naar Nederland. Hè? Oasis wordt 54.

0: Gallagher van Oasis, 54 geworden vandaag. Je hoorde Wonderwall van die band. En zometeen hoor je het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Ja, hij won gisteren met Feyenoord met 5-0 van FC Utrecht. En toch baalt hij Luciano Valente. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder of leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Het is alweer 19:30 op maandagochtend. Tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In een woning aan de Molenerf in Harkstede is vannacht brand uitgebroken. De bewoonster, die vanwege een beperking in een rolstoel zit, kon de woning op tijd verlaten. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Stichting Salvage is opgeroepen voor afhandeling van de schade. Aan de Meeuwerderweg in Groningen is afgelopen nacht een fiets in vlammen opgegaan. Vermoedelijk is er rond 1 uur brandbaar materiaal in een van de fietstassen gegooid na de fiets vlamvatten. De oorzaak van de brand zat hem niet in de accu, want die had de eigenaar mee naar huis genomen. De brandweer was snel te plaatsen en heeft het vuur geblust. Vanaf Schiphol vertrekt rond de middag een noordelijke delegatie naar de WK wielrennen in Canada. Die presenteert dan morgen het bod van Groningen en Drenthe voor het WK wielrennen van 2032. Woensdag weten we of wielerbond UCI voor Noord-Nederland kiest of voor India. Wielrenner Wessel Lange uit Garnwert denkt dat India de WK krijgt toegewezen, omdat de UCI de wielersport wil mondialiseren en India een grote aantrekkelijke markt is. Al denkt Lange dat een WK in Groningen en Drenthe ook aantrekkelijke koersen kan opleveren.

0: morgen.
1: De wind staat er volop zoals het nu vandaag is. Dat betekent dat er waaiers zijn en dat het nerveus is. En dat er een kleine groep bij de streep komt uiteindelijk. Ja, dat wordt heel leuk om te zien vanuit de lucht, vanuit de camera's.
2: Op de N372 tussen Groningen en Pijzen zijn gistermiddag ter hoogte van Pijzen-Maden meerdere auto's op elkaar gebotst. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de kopstaatbotsing. Wel liep één auto zoveel schade op dat het voertuig moest worden afgesleept. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Er is een nieuw boek verschenen over de geschiedenis van de Grote Markt in Groningen. Het telt bijna 600 pagina's en heet Het Lege Midden. De gemeente Groningen gaf de opdracht voor het boek na de grote herinrichting van het plein tussen 2020 en 2024. In het boek staan veel foto's, plattegronden en tekeningen die laten zien hoe de Grote Markt zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Het boek bevat ook veel verhalen, zoals over de laatste executie bij de Martinitoren in 1830. Aan het boek werkten meerdere bekende namen mee, zoals dichter Jean-Pierre Ravi en cabaretier Joep van Teck. Een stadje Luciano Valente is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlandse elftal. Dat zei de oudspeler van FC Groningen gisteren na de 5-0 zege van zijn club Feyenoord op FC Utrecht. Valente maakte vorig jaar november zijn debuut onder toenmalig bondscoach Ronald Koeman, maar ontbrak op het WK afgelopen zomer. En is er dus ook onder de nieuwe bondscoach Xavi niet bij. Bij de NOS zegt Valente daarvan te balen.
3: Ja, wel echt teleurgesteld. Dus, nou ja, een moeilijke week. Tegelijkertijd vandaag mijn voeten laten spreken. En ja, zo kan ik mezelf laten zien.
4: Heb je nog wat gehoord vanuit Zeist? Waarom wel, waarom niet?
3: Nee, ik heb niks gehoord. Dus natuurlijk heb je ook voor jezelf veel vragen. Van waar ligt het aan? Wat moet ik beter doen? Want ik heb ruimte voor verbetering, laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik me prima heb laten zien de afgelopen periode. En nou, blijkbaar niet goed genoeg.
2: Meer nieuws lees op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en Rolloen.
6: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg met Anja.
7: Hi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
6: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaafsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
8: Waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Vergaderen en ontspannen? De Schaafsberg.nl.
10: Mulders Meubeldorp.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
10: Mulders Meubeldorp.
12: De Ochtendploeg
13: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, mensen die een depressie hebben gehad lopen een grote kans om opnieuw in een zwart gat te belanden. Onderzoek in Groningen laat nu zien dat een korte praattherapie niet alleen helpt om anders te denken, maar ook het brein daadwerkelijk verandert. Nou, hoe dat zit, daar ga ik zo over praten.
15: Goedemorgen, Edwin.

0: Bruce Springsteen, de Boss in de ochtendploeg en Glory Days. Wie herstelt van een depressie heeft een verhoogd risico op terugval. Bij 40% keert de depressie binnen 2 jaar terug. Maar Gronings onderzoek wijst nu uit dat je met zogeheten preventieve cognitieve therapie de kans een stuk kleiner maakt dat je opnieuw in een depressie belandt. Marie-José van Tol is hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het UMCG. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst maar even, wat is preventieve cognitieve therapie?
1: Het is een vorm van een psychologische, dus een praattherapie, waarbij je met een therapeut nagaat welke negatieve leefregels je eigenlijk voor jezelf houdt. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik moet altijd alles goed doen om een waardevol mens te zijn. Of ik ben waardeloos, of mij lukt toch nooit iets. Dus dat kunnen dingen zijn die je eigenlijk, ja, als iets even tegen zit, zo met je innerlijke stem tegen jezelf zegt. En in deze preventieve cognitieve therapie ga je daarna op zoek. Ja. En je gaat kijken, kloppen die nou eigenlijk wel? En vervolgens ga je ook nog kijken, wat als ik nou helemaal anders zou denken? Wat als ik nou zou denken, zelfs als ik alles fout doe, mensen vinden mij fantastisch. Dat is natuurlijk niet iets wat je in het echte dagelijks leven zult doen, maar het helpt je wel in zo'n therapiesessie te ervaren, oh, dan ga ik anders praten, dan ga ik andere dingen zeggen, dan wordt mijn houding anders. En daarmee ervaren mensen heel goed dat hoe ze denken, dat als dat me ook maar iets op zou schuiven van dat hele negatieve naar iets minder negatief, dat dat ook iets betekent voor hoe zij hun stemming op dat moment hebben.
0: Ja.
1: En ze maken nog een preventieplan. Dus daarmee weten ze wat beter als de somberheid weer terugkomt wat ze zouden kunnen doen.
0: Om het even plat te slaan, eigenlijk zit er nog een soort therapie na de therapie die waarschijnlijk gevolgd is tijdens de depressie.
1: Ja, precies.
0: Dus en die vragen werden daar dan niet in gesteld in die eerste ronde?
1: Ja, zeker wel. Maar die gaan al heel erg op wat er tijdens een depressie de gevoelens en gedachten die je hebt. Maar er kunnen nog wat meer onderliggende zijn die toch ook nog wel een zetje een andere kant op kunnen gebruiken. Of in ieder geval te realiseren welke dingen ook wanneer je stemming niet heel negatief is, toch nog wel maken dat als er iets in het dagelijks leven gebeurt, je stemming wat sneller onderuit gaat.
0: Ja. U hebt hier onderzoek naar gedaan. Dit zijn de resultaten die we net al noemden. Dus de kans is gewoon minder groot dat je terugkeert in een depressie. Heeft dat u verrast?
1: Nou, dat onderzoek dat is uitgevoerd door collega's uit Amsterdam die al hebben laten zien dat deze therapie tot wel 20 jaar effect heeft. Dus mensen die deze therapie hebben gevolgd, die ervaren in het leven dat de depressie minder snel terugkomt en ook minder vaak. Dat is natuurlijk heel uniek dat die onderzoekers dat zo lang hebben kunnen volgen, hoe het met mensen gaat. En daarom dacht ik, dat is interessant. Dus het gaat eigenlijk goed met mensen. De ergste depressie is voorbij. Maar juist als je dan nog iets doet, dan ja, wat er dan onder de motorkap is het natuurlijk niet. Maar wat als je mensen nog helpt om hun gedachten en gevoelens te verstevigen, draagt er dan bij dat als het leven gebeurt zoals het gebeurt, want er gebeuren allemaal vervelende dingen, stress, dingen die je niet in de hand hebt, hoe kan het dan toch dat de depressie wat minder grip op je heeft? En dat leek me heel belangrijk om te begrijpen sowieso hoe depressie werkt, hoe het ontstaat. Maar ook omdat het hoop biedt om mensen iets aan te bieden. Want vaak weten mensen zelf wel heel goed dat ze gevoelig zijn voor nog een depressie.
0: Ja, en dat vervolgonderzoek, hoe lang gaat dat duren waar u mee bezig gaat?
1: Het vervolgonderzoek wat we nu gaan doen, dat loopt ook nog een aantal jaar. Daarin kijken we weer ook naar het versterken van het positieve, maar dan door in te zetten of te kijken naar welke dingen die mensen op een dag doen. Hoe plezierig vinden ze die en hoe waardevol vinden ze die? Mensen die een depressie hebben gehad doen best nog wel vaak dingen die ze eigenlijk niet zo belangrijk vinden en ook niet zo heel leuk. En we proberen te kijken, hoe kun je nou zelf dat wat bewuster inplannen en wat voor effect heeft het dan ook hoe het in je leven, hoe je je over de dag heen voelt. En helpt dat nou ook om die depressie terug te laten komen? En daarvoor zoeken we mensen die nog mee willen doen en die kunnen zich daar via onze website opgeven. En dat is depressiestudie.com.
0: Dank voor de toelichting. Marie-José van Tol is hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het UMCG. En zometeen de Groningse Museumnacht beleefde de 10e editie. Hoor je straks meer over. En natuurlijk Harma met het weer.

0: hoor je dit van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. 14 minuten voor acht. Hanna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, een beetje zo'n nazomerdagje vandaag.
1: Ja, ik denk dat we verdolgen. Ja, want er wordt allemaal alweer wat minder fraai met meer bewolking. En de vooruitzichten voor de hele lange termijn. En er gewoon al meer weerkoord naar baan. Is dat we nog wel eens even een stukje Indian summer mogen beleven. En dan heb ik erover volk weekend. Want er gewoon de temperatuur misschien zo hier en door verder. De provincie in wel richting zomerse weer van 25 graden. En dan zit je toch echt wel tegen oktober aan. Dus ja, dat is natuurlijk wel een mooi vooruitzicht. Maar deze week eerst maar eens in deur. Verdolgen in ieder geval regelmatig zon. De wind wat motig komt uit het noordwesten en de temperatuur een grootje of 18. Vanochtend vandaag komt er meer bewolking en dan zakt de temperatuur weg richting 11 tot 15 graden. En we overtuigen, maar er is zeker meer bewolking. De wind duurt het zuidwesten tot noordwesten dus rustig aan zwak tot motig met 18 of 19 graden.
0: Dankjewel. De 10e editie van de Groninger Museumnacht was zaterdagavond uitverkocht. 3000 cultuurliefhebbers trokken door de stad om tentoonstellingen te bekijken, workshops te volgen en naar muziek te luisteren. Verslaggever Eva Hulsje maakte ook een rondje en begon bij een toch wel aparte workshop.
2: In het cultureel centrum Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer, wordt een huishoudcompetitie gehouden. Mensen worden opgeroepen om mee te doen en de eerste opdracht is zo goed en netjes mogelijk een overhemd strijken. Het idee achter deze huishoudcompetitie is dat AI weliswaar een heleboel van ons denkwerk kan overnemen, maar nooit wat wij met ons lichaam kunnen doen.
3: Wat is het spannend?
2: Je hebt het strijkonderdeel gewonnen.
4: Ja, geweldig.
2: Doe je het vaker?
4: Nee. Ik dacht, doe het gewoon snel, kijken wat er gebeurt en ja, gewonnen.
2: In het Forum kunnen mensen de expositie van Marilyn Monroe bezoeken. En ze kunnen er ook even uitzien als Marilyn door een witte jurk aan te doen en plaats te nemen boven een ventilatierooster. En dat doen ook Rutger en zijn moeder Edwina. Hoe voelt het om Marilyn te zijn?
5: Ja, fantastisch natuurlijk.
2: Had u dit nou ook echt uitgezocht? Zo van, als we dan toch naar de museumnacht gaan, dan moeten we dit ook doen?
6: Ja, ik zag het in het programma en ik dacht van, dat wil ik gaan doen.
2: Met wie zijn jullie allemaal vandaag op pad?
6: Ik ben met mijn man, we zijn 28 jaar getrouwd, dus dat vieren we vandaag. We zijn met z'n vieren.
2: Wat een mooi familieuitje.
6: Zeker, net als vorig jaar. We gaan altijd naar de museumnacht in Groningen.
2: Deze jongens die staan bij de tentoonstelling over Loekie de Leeuw. Moesten jullie naar de museumnacht of wilde je zelf ook graag?
7: Ik wilde, ja.
2: Wat wilde je graag zien?
7: Ik wou graag getekend worden. Ja. En we vinden het gewoon leuk.
2: Ja, getekend worden, dat kan door striptekenaar Jan-Willem Spakman. Die maakt portretten van bezoekers van de museumnacht.
8: Ja, ik ben live portretjes, karikatuurtjes aan het tekenen van de mensen hier. En dat is hartstikke leuk. Je weet nooit wie je voor je krijgt.
2: En maak je mensen nou over het algemeen een beetje mooier? Of juist een beetje lelijk?
8: Ik doe mijn best altijd om er een leuk portret van te maken. Ja, natuurlijk van die Franse karikaturisten met zo'n grote neus en dat soort dingen. Ja, dat doe ik niet. Ik vind het wel gewoon altijd leuk om een leuk portretje van mensen te maken. Zo, nou, ik ben er klaar. Ik zit even te kijken. What's your name?
7: Sarah.
2: En? Happy?
7: Happy, very happy. So cute. I'll put them all.
2: Bij het Universiteitsmuseum in de Oude Kagetjatstraat staat inmiddels een lange rij. Daarbinnen staat alles in het teken van de jaren 80. Wat zijn jullie aan het doen?
9: We zijn vandaag buttons aan het maken. In het kader van de tentoonstelling Puinhoop kijken we terug naar de jaren 80 en de gelijkenissen met nu. En ja, in de jaren 80, het activisme en de problemen van toen natuurlijk, kunnen buttons niet aan ontbreken, zeg maar.
2: En wat staat hier op?
9: Het is friet. En het is een beetje een soort van activistisch grapje, omdat ik zelf uit België kom, zoals je vast hoorde. En hier is natuurlijk patat. Dus ik denk, nee, het is friet. En die boodschap ga ik uitdragen.
2: Even de museumnacht, wat is dat voor jou?
10: Voor de museumnacht? Ja, het is voor mij een moment dat ik even vrij makkelijk overal langs kan gaan. Dus dat is wel een beetje langs. Ik kom niet vaak in het universiteitsmuseum. En nu kan je gewoon overal naartoe.
0: Afgelopen weekend dus de Groningen Museumnacht, editie nummer 10. In een bijdrage gemaakt door Eva Hulsje.

Mike Oldfield met de stem van Maggie Riley en Moonlight Shadow. Na mijn dood mogen ze mijn organen hebben. Is ons lopend vuur vandaag. Ik vind het fijn dat je met ons meepraat op 050-3188-288. En je stem achterlaat via rtvnoord.nl. En de app van Noord, tussenstandje, leert ons dat 65% van de stemmers het eens is met de stelling: na mijn dood mogen ze mijn orgaan hebben. Straks na 8 hoor je ook de reacties daarop. En na 8 ook ons wekelijks sportforum. Vandaag met Hans Nijland en Thijs de Jong. En nu Dua Lipa.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal.
15: Het is nu 8 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
16: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dus komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
14: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
17: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
14: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
2: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
1: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
3: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
1: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam. Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
16: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
17: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
16: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
17: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
16: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
21: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Het is vandaag maandag 21 september 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, het is Wereld Alzheimerdag en daarom wordt er in Borgen Westerwolde en Klooster Heert van alles georganiseerd in samenwerking met Welzijn Westerwolde. En daar gaan we het zo over hebben. En Schuldhulpmaatje Westerwolde gaat uitbreiden en daarover spreken wij met Ans en Deborah van Schuldhulpmaatje en zij komen naar de studio. Dat dus straks. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: The New Adventures en Come On. En daarvoor hoorden we Marianne Rosenberg en Ik Bin Wiedu.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Zweep Events 8 evenementen en Winschoten per direct niet meer gaat organiseren. En aan de telefoon hebben wij Rob Zweep. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou vertel, wat gaat er allemaal mis in het gemeentehuis in Noldambt?
2: Vertel, wat gaat er allemaal mis, zegt ze. Nou, laat ik ermee beginnen dat we binnen een jaar tijd contact hebben gehad met 4 verschillende vergunningverleners. Ik geloof dat de mensen ook niet allemaal uit de buurt komen en je kunt elke keer opnieuw beginnen met te vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, dat is geen enkel probleem, mensen moeten leren, komen nieuw binnen, moeten leren, maar als ze dan niet willen luisteren en het willen horen wat je zegt, ja, daar gaat het al fout eigenlijk.
0: Oké.
2: We hebben voor alles geprobeerd te zeggen hoe het in elkaar zit en ja, de rest zegt, er wordt niet naar geluisterd, het is gewoon hun weddenswil. Ik begrijp natuurlijk dat er vanuit hogere instanties ook dingen worden opgelegd. En veiligheid is natuurlijk belangrijk. Gaat het niet om. Maar er komen zoveel gekke dingen bij te pas. Dat je bij jezelf denkt waarom. Een voorbeeldje is, standhouders moeten een kilometer weg parkeren. Met voorraad in de auto en alles. Dan denk ik, hoe kom je erbij, weet je wel?
0: Ja.
2: En dan probeer je dat te vragen. En nee, dat is gewoon niet te overleggen. De ene vergunningverlener is de andere vergunningverlener ook niet. En ja, ik moet wel uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Maar deze is gewoon niet mee te praten.
0: Oké. Heb je het gevoel dat je ook echt tegengewerkt wordt?
2: Dat gevoel krijg je wel, ja. Inderdaad. En ja. Een poosje geleden heeft Belangenvereniging Oldambt ook vragen gesteld en heeft de gemeente openlijk erkend van ja, dit gaat allemaal niet goed eigenlijk zo. We zijn met organisatoren in gesprek. Nou, wij hebben dan nooit een gesprek gehad. We zijn eigenlijk ook een beetje stil ervan, want we hebben er 15 jaar voor geknokt. De boel de kaart echt in Winschoten op de kaart gezet. 15 jaar geleden werd er gewoon niks te doen, geen Koningsmarkt, geen Duitse dagen. En een beetje steun hadden we wel meer verwacht, lekker zo zeggen.
0: Maar ja, dit zijn ook wel evenementen die gewoon, ja, weet je, heel Winschoten en omgeving weet natuurlijk, ja, de Duitse dagen. Als dat allemaal niet meer doorgaat, ja, is het een persoonlijke kwestie, heb je het gevoel? Of ja, is het echt iets tegen de evenementen dan?
2: Wat ik wel begrijp is dat heel Nederland een klein beetje te maken heeft met de regels die strenger worden. En dat is allemaal prima, maar hier komen, in dit geval komen er ook dingen bij wat gewoon niet klopt. Kijk, EHBO'ers natuurlijk. EHBO'ers, het is belangrijk dat er EHBO'ers zijn. Ja. En wij al die jaren nooit hoeven aan te vragen, want wij zijn een open evenement. Verkeersregelaars hebben wij ook nooit hoeven doen. Dat kwam altijd vanuit de gemeente. Dus ik zat een poosje geleden bij mevrouw op gesprek, de vergunningsverlener, en ik geef het aan, want dat gaat altijd via die en die en zo en zo. Oh, wat er dan tegen mij gezegd, dat is ons pakje aan helemaal niet. Kijk, ze hebben zich nog niet ingelezen.
0: Oké.
2: En ze willen er ook niet naar luisteren. Dus, maar ik heb al lang geregeld, of ik heb al lang contact gehad met die verkeersregelaars, en die zeggen, ja, dat is voor ons al 5 jaar lang vastgelegd, dus dat is geen probleem. En dan nog zeggen ze van, ja, jullie moeten dat regelen.
0: Ja.
2: En betalen. Ja, en het is leuk zo'n evenement. De mensen denken soms misschien, er wordt bakken geld aan verdiend. Maar er blijft bijna niks van over. En in dit geval, dan moet je er nog geld bij leggen ook.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
2: Nee, net je zegt, het is ook voor, niet alleen voor ons, maar in de standhouders, maar ook voor Oldambt zelf. Ik zeg het altijd met de Duitse daken bijvoorbeeld. Er wordt geld van buiten Oldambt in Oldambt gepand. En dat is gewoon hartstikke belangrijk.
0: Ja. Ja.
2: Dus ja.
0: Ja, dus zijn het inderdaad gewoon de regels die constant veranderen? En waarbij er dan gewoon veel meer...
2: Er worden regels, die worden strenger aangescherpt. Ja. Maar als je het regelgeving wil volgen, doe het dan ook goed.
0: Ja.
2: En ja, doe niet zomaar iets wat je zelf denkt zoals het zou moeten zijn. Zo'n gevoel heb ik dan wel.
0: Ja, dat is niet fijn. Ja, en nu dan?
2: En nu dan, nu niks.
0: Nou worden deze evenementen niet meer georganiseerd?
2: Het is zo ver gegaan en wij hebben er altijd hard en ziel mee gewerkt. Op het moment dat er niet meer te praten valt en op een gegeven moment het is gewoon niet leuk meer. Het kost geld, ben ik heel eerlijk in. Maar dat is het me niet waard met al die stress wat we ervan hebben.
0: Nee, het is te veel.
2: Het is te veel, het is gewoon, ja. En ik heb al begrepen, een partij van het Noorden die heeft ook al vragen gesteld. En ja, ik ben ook benieuwd wat daaruit gaat komen.
0: Is er nog een kans dat het goed komt? En wat moet er dan gebeuren? Ja, we blijven positief.
2: Ja, dat heb ik ook al jaren geprobeerd. Is er nog een kans dat het goed komt? Dan moeten er nog van hele goede huizen komen.
0: En wat moet er dan veranderen?
2: Nou, toegankelijker als wij wat proberen te zeggen, luister er ook naar en probeer er wat mee te doen. En dat geldt voor meerdere organisaties trouwens. Dus niet alleen bij ons zo, hoor.
0: Nee.
2: En wat moet er dan gebeuren? Het was voor ons echt geen makkelijke keuze om dat te doen. Maar op een gegeven moment als het touw gebroken is, ja, plak het touw maar weer aan elkaar. Dat is net zo moeilijk.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je gewoon, dit komt niet meer goed.
2: Moeilijke vraag.
0: Moeilijke vraag, ja, sorry.
2: Ze moeten op een hele goede huizen komen. Maar eigenlijk hebben we de handdoek in de ring gegooid.
0: Ja, dat begrijp ik. En misschien is het ook allemaal nog een beetje te vers voor dit soort vragen.
2: Ja, misschien wel.
0: Ja, dat snap ik ook heel goed, want we weten het eigenlijk nog maar net.
2: Ja, en ik ga ervan uit dat we nog op een matje geroepen worden.
0: Ja, precies. Dat er toch nog een gesprek gaat volgen.
2: Daar ga ik vanuit, want anders ja. Nou ja, goed, kijk. Wat ik wel jammer vind, er wordt soms wel vaak een persoonlijke kwestie van gemaakt in de media. Of nou, niet in de media, op de social media. Mensen reageren heel begrijpelijk, hoor.
0: Ja.
2: Wij hebben ook wel een beetje, in dit geval, ik ben gewoon heel eerlijk. De persoon die er nu zit, is gewoon een lastig persoon.
0: Ja.
2: Ik ga geen namen noemen, daar gaat het niet om. En heeft gewoon geen verstand van zaken.
0: Nee, precies. Dus daar zit het een beetje eigenlijk. Dat er regels worden opgelegd door mensen die eigenlijk niet zo goed weten hoe het werkt.
2: Nou, eigenlijk wel, ja. Daar komt er eigenlijk op neer. En ze denken het wel goed te weten. En bepaalde dingen zullen ze ook geheim weten. Maar ze weten niet helemaal hoe de vork in de steel zit. En we hebben dat later nog proberen te weerleggen in onze werkwijze aan te geven. En hoe dat allemaal anders gegaan is. Er heeft een oud-vergunningsverstrekker ons ook bij geholpen nog. Het werkt gewoon niet.
0: Nee, precies. Nou, ik Ik ben in elk geval blij dat we je nog even hebben mogen spreken.
2: Ja, heb ik nog even tijd of niet?
0: Jazeker, ja, absoluut.
2: Wat ik ook wel bijzonder vind is bijvoorbeeld, dat gooi ik er ook maar uit, in het begin van het jaar waren wij een week te laat geweest met aanvragen van een vergunning. Hebben we geen vergunning gekregen, ondanks dat we het al 15 jaar organiseren. Komende 3 oktober hebben wij in april de vergunning al aangevraagd. Wij hoorden mij niks terug tot 3 weken geleden. Dan denk ik bij mezelf, dan kan het opeens nog wel in zo'n korte tijd.
0: Oh ja.
2: Ja, het is heel krom allemaal en het steekt.
0: Ja, doet het ook een beetje pijn na al die jaren? Dat je denkt van ja.
2: Oh, zeker. Ja. Mijn vader en ik, mag je best weten, we waren met de barreltje al onderweg terug naar Nederland. En mijn vader en ik hebben in de auto een traantje gelaten, ja.
0: Ja. Ja,
2: gewoon van woede, teleurstelling. Ja, je kunt iemand wel opvreten.
0: Ja. Ik kan me daar iets bij voorstellen.
2: Ja. Dus ja, en dat is met de Koningsdag net zo. Dat is altijd vrijwillig gegaan. Die hadden we vorig jaar ook te laat ingediend. Maar daar hebben we wel weer vergunning voor gekregen. En ja, volksfeest, je weet hoe het gaat. Dus politiek, alles.
0: Ja. Ja, dit is super vervelend. En ik hoop dat er nog een gesprek volgt. En dat dat in elk geval ervoor zorgt dat dat dit gevoel wat er nu is. Nou ja.
2: Wat ik vooral hoop is dat ze op het gemeentehuis een keertje wakker worden. En dat ze de juiste mensen aannemen en de juiste mensen ervoor zetten. Want dit gaat in de toekomst niet alleen, ook voor andere mensen gewoon heel veel moeilijkheden opleveren. Dat is onmogelijk dat er nou nog wat gedaan wordt.
0: Ja, en dat zal jammer zijn voor de inwoners.
2: Ja, dat is hetzelfde met Adril en ook. Mogen ze opeens geen feesttenten meer neerzetten, om welke reden dan ook. Allemaal tegengehouden.
0: Een goed gesprek is wel op zijn plaats, hoor ik. Ontzettend bedankt voor het gesprek en ja.

We gaan zo naar het Groningen 1 nieuws en weer. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even luisteren naar Kelly Clarkson en Since You've Been Gone.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. In Winschoten is onrust ontstaan nadat organisator Zweep Events heeft aangekondigd te stoppen met het organiseren van 8 evenementen in de Molenstad. Het gaat om evenementen als de Duitse Dagen en de Koningsmarkt. Volgens Zweep komt de gemeente Oldambt steeds opnieuw met extra eisen voor de evenementenvergunningen en is de lol er daardoor voor de organisatoren vanaf. Nadat het bericht over het stoppen met de evenementen gisteren naar buiten kwam, liet de partij Voor het Noorden al weten zich grote zorgen te maken over het vergunningenbeleid van de gemeente. Volgens de fractie lopen organisatoren, veelal vrijwilligers, steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het laatste moment worden gesteld. De evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken, maar men wordt steeds vaker belemmerd door toenemende bureaucratie. Zaterdagavond vond in Papenburg een verkeersongeval plaats waarbij een 25-jarige bestuurder betrokken was die zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen. In een bocht verloor hij de controle over zijn voertuig, raakte van de weg en belandde op het trottoir. De auto botste vervolgens tegen een heg. Agenten stelden vast dat de man duidelijk onder invloed was. Een vrijwillige ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 2,49 promil uit. Er werd bij de man een bloedmonster afgenomen en zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen. Vandaag en morgen moeten automobilisten in Winschoten rekening houden met vertraging. Er wordt geasfalteerd op de Molenweg. Het betreft onder andere de rotonde bij de Bovenburen, maar ook de weg die voor de brandweerkazerne langs loopt. Er zijn afspraken gemaakt waardoor de brandweer wel bereikbaar blijft en te alle tijden kan uitrukken. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. Groningen 1, en dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon geregeld en wordt het bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind 18 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 11. Morgen en overmorgen is er 's morgens wat mist en gaandeweg de dag breekt de zon dan door. Het is dan 18 graden. Woensdag wordt het 20 graden, maar dan gaat het 's avonds regenen. In de dagen daarna is er kans op nog iets hogere temperaturen, dus duidelijk nog wat warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.

Fries Poedie Poedie. Fries Wolma met de Poedies. Ja, en daarvoor hoorden we Bob Seger en de Silver Bullet Band met Still the Same. Ja, we spraken vanochtend met Rob Zweep van Zweep Events over de evenementen die door hen in elk geval per direct niet meer worden georganiseerd. En we hebben ook even contact gehad met het gemeentehuis. En zij komen later vandaag nog met een statement. Dus we gaan het allemaal horen. Wordt vervolgd. Ja, en dan vandaag, 21 september, is het Wereld Alzheimer Dag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor Alzheimer en de gevolgen van deze ziekte. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. En het begint vaak met problemen met het geheugen, maar de ziekte kan uiteindelijk veel meer gevolgen hebben. En voor degene die ziek wordt, maar natuurlijk ook voor familie, vrienden en mantelzorgers. Wereld Alzheimer Dag bestaat inmiddels al ruim 30 jaar. En de dag werd in 1994 in het leven geroepen door Alzheimer's Disease International. Een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie. Het doel van de dag is eigenlijk heel simpel. Aandacht vragen voor Alzheimer en duidelijk maken dat er nog veel te doen is. Want wereldwijd worden daarom allerlei activiteiten georganiseerd. Denk aan lezingen, open dagen, wandelingen en bijeenkomsten voor mensen die met de ziekte te maken hebben. En sinds 2012 is september zelfs uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Maand. Want één dag aandacht is natuurlijk mooi. Maar met een hele maand kun je veel meer mensen bereiken. En misschien is dat ook wel het allerbelangrijkste van vandaag. Even stilstaan bij mensen die met Alzheimer leven. En bij de mensen om hen heen die iedere dag opnieuw proberen om er voor hen te zijn. Ja, en in het volgende uur gaan wij ook even spreken met Zorggroep Meander. Want ook daar wordt het een en ander georganiseerd vanwege Wereld Alzheimer Dag.

Miles Smith en Wait For You. En daarvoor hoorden we Lucas Graham en Seven Years. Ja, het is bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Henry Thieben van Zorggroep Meander. Want het is Wereld Alzheimerdag en daarom wordt er in Borgen-Westerwolde en Kloosterheerd van alles georganiseerd. Dat dus allemaal straks. We gaan eerst nog even verder met Cliff Richard en Some People.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Het is nu 10:00.
2: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sanctie is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
16: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
15: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
16: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
15: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: KZN en Love Me Like a Lion. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Wereld Alzheimerdag heeft dit jaar als thema Ik blijf meedoen. En daarom worden er op deze dag leuke activiteiten georganiseerd in Borg Westerwolde en Kloosterheerd. En daarover spreken wij met Henry Thieben van Zorggroep Meander. Ja, het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Easy Beats en Friday on my mind. En daarvoor horen we Oliver met Good Morning Sunshine.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. En ook bij Borg Westerwolde en Kloosterheerd wordt hierbij stilgestaan. We spreken met Henry Tieben van zorggroep Meander. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je gaf net al even aan. De opening is bezig, of niet?
2: Ja, we zijn nu net met alle bewoners van Borg Westerwolde, Kloosterheerd, zijn we samen met vrijwilligers en familie bij het Kloosterheerd. En dan wordt nu de koffie ingeschonken met iets lekkers. En dan is de opening.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Dus we moeten je niet te lang vasthouden, zeg maar.
2: Nee, niet zo heel lang.
0: Wat staat er vandaag allemaal op het programma?
2: Nou, we beginnen nou zo meteen met de opening om 9:15. Dat is bij Kloosterheerd. Daarna de koffie, dan kunnen ze hier in het Kloosterheerd om 11 uur meedoen met de stoelyoga. Er is om 11 uur sport en bewegen bij Borg Westerwolde. En om 11 uur is er een wandeltocht in het park. Dat wordt georganiseerd door Welzijn Westerwolde. En dan hebben we om 12:30 is het een gezamenlijk partijtje met een snackje. Voor alle mensen van buitenaf, van de bewoners, personeel. Is er het, in Borg Westerwolde is er gezamenlijk eten. En dat is gesponsord door Supermarkt Plus in Ter Apel.
0: Ja.
2: En dan om 14:30 hebben we een optreden van Janneke de Roo in Borg Westerwolde. En daar zijn de hapjes gesponsord door Jumbo in Ter Apel.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Ja. Waarom is het zo belangrijk om stil te staan bij Wereld Alzheimerdag?
2: Nou ja, het is een teken van aandacht voor de ziekte van Alzheimer in andere vormen van dementie. En eigenlijk wordt daar veel te weinig aandacht aan besteed. En daarom organiseren we dit jaar dat zo groot. Zodat alle mensen, ook van buitenaf, hebben we met flyertjes gedaan. Zodat de mensen toch meer in contact komen met onze doelgroepen.
0: Ja. Ja, want dat is wel belangrijk inderdaad. Hebben de bewoners er zin in vandaag?
2: Ja, ze zijn heel gemotiveerd.
0: Kijk, dat is mooi.
2: Ja.
0: Ja, want je had het over stoelyoga. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, dan wordt er een soort yoga gedaan. Zitten de mensen allemaal in een kring. En dan doen ze gewoon yoga-oefeningen.
0: Oh ja. Dus dan hoef je niet op de grond te liggen. Dat is gewoon fijn op de stoel.
2: Nee hoor. Onze mensen hoeven niet meer op de grond liggen. Die zitten gewoon gezellig op de stoel.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. En wanneer is de dag? Hoe laat is de dag voorbij?
2: Zo tegen 4:00.
0: Oké.
2: Okay. Dus het is een heel vol programma.
0: Ja, ik hoor het al wel weer. Nou, hartstikke fijn. Ik wens jullie heel veel plezier. Ook voornamelijk vandaag natuurlijk. En wat fijn dat jullie stilstaan bij deze dag.
2: Ja. Heel fijn dat jullie even contact met ons gezocht hebben.
0: Heel graag gedaan en heel veel succes. Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Dit is Groningen 1.

Wild en Kids in America. En daarvoor hoorden we Don't Leave Me This Way van de Commune Arts. Ja, het is 10:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Queen met You're My Best Friend.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. In Winschoten is onrust ontstaan nadat organisator Zweep Events heeft aangekondigd te stoppen met het organiseren van 8 evenementen in de Molenstad. Het gaat om evenementen als de Duitse Dagen en de Koningsmarkt. Volgens Zweep komt de gemeente Oldambt steeds opnieuw met extra eisen voor de evenementenvergunningen en is de lol er daardoor voor de organisatoren vanaf. Nadat het bericht over het stoppen met de evenementen gisteren naar buiten kwam, liet de partij Voor het Noorden al weten zich grote zorgen te maken over het vergunningenbeleid van de gemeente. Volgens de fractie lopen organisatoren, veelal vrijwilligers, steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het laatste moment worden gesteld. De evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken, maar men wordt steeds vaker belemmerd door toenemende bureaucratie. Zaterdagavond vond in Papenburg een verkeersongeval plaats waarbij een 25-jarige bestuurder betrokken was die zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen. In een bocht verloor hij de controle over zijn voertuig, raakte van de weg en belandde op het trottoir. De auto botste vervolgens tegen een heg. Agenten stelden vast dat de man duidelijk onder invloed was. Een vrijwillige ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 2,49 promil uit. Er werd bij de man een bloedmonster afgenomen en zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen. Vandaag en morgen moeten automobilisten in Winschoten rekening houden met vertraging. Er wordt geasfalteerd op de Molenweg. Het betreft onder andere de rotonde bij de Bovenburen, maar ook de weg die voor de brandweerkazerne langs loopt. Er zijn afspraken gemaakt waardoor de brandweer wel bereikbaar blijft en te alle tijden kan uitrukken. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon geregeld en wordt het bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind 18 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 11. Morgen en overmorgen is er 's morgens wat mist en gaandeweg de dag breekt de zon dan door. Het is dan 18 graden. Woensdag wordt het 20 graden, maar dan gaat het 's avonds regenen. In de dagen daarna is er kans op nog iets hogere temperaturen, dus duidelijk nog wat warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.

Fuel Unlimited en Twilight Zone. En daarvoor hoorden we Whitesnake en Here I Go Again. Ja, op het bericht van Zweep Events dat zij per direct stoppen met het organiseren van de evenementen in Winschoten, heeft de Partij voor het Noorden een brief geschreven met dat zij ernstige zorgen maken. We gaan daarover straks in gesprek met Jeannette de Wal. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De Partij voor het Noorden schreef op het bericht van Zweep Events een brief dat zij zich ernstige zorgen maken dat de regeldruk bij de gemeente te hoog is en dat dit ervoor zorgt dat het lastiger wordt om evenementen te organiseren. We spreken met Jeannette de Wal van Partij voor het Noorden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat dachten jullie toen jullie het bericht van Zweep Events onder ogen kregen?
2: Nou, daar schrokken wij best wel van. Dat is gelijk maar duidelijk. We zijn ook gelijk in de pen gekropen voor schriftelijke vragen. Want 8 evenementen die niet meer worden georganiseerd, omdat het de regeldruk gewoon te hoog is vanuit de gemeente. Dat vonden wij toch wel dat daar wat vragen over gesteld konden worden.
1: Ja.
2: Want het is natuurlijk doodzonde van het centrum in Oldambt, of in Winschoten, dat er zoveel evenementen verdwijnen. Niet alleen, wij vragen ons ook af van hoe zit het dan met de omliggende dorpen en het organiseren daarvan. Bijvoorbeeld een Koninginnedag of een 5 mei organisatie. Waar lopen die dan tegenaan? En dat is dus ook graag wat we willen weten van het college. We willen niet dat de regels of veiligheidseisen aan de kant gaan. Maar we willen wel heel graag weten wat er nou eigenlijk precies gebeurt tijdens zo'n aanvraag van een vergunning. En we vinden eigenlijk ook wel dat we toch mogen verwachten, of tenminste dat de organisatoren mogen verwachten, dat ze ruim van tevoren van de gemeente horen of er nog regels zijn aangepast of niet. Of dat er nog dingen moeten worden aangepast in de organisatie. Dat gebeurt nu eigenlijk te laat.
1: Waren jullie op de hoogte van deze problemen?
2: Nou, wij hadden al vaker signalen gehad vanuit omliggende dorpen dat het wel heel erg lastig was om op tijd je vergunning rond te krijgen. En of dat mensen nog vanuit handhaving nog eventjes een dag van tevoren langskwamen en dan nog even zeiden van ja, maar dat kan niet en dat klopt niet en dat moeten jullie nog veranderen. Dus het had al onze aandacht.
1: Kijk, ja. Begrijpen jullie de keuze die Zweep Events heeft moeten maken?
2: Het aangaande van wat zij hebben geschreven in hun eigen berichtje. Dan snap ik het wel. Want het is natuurlijk, je steekt er behoorlijk wat geld in. En heel veel tijd. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat een gemeente nog eventjes kort van tevoren nog even met allerlei nieuwe eisen komt. Wij willen dan ook heel graag dat het college van het college weten van, herkennen jullie dit soort signalen? Hebben jullie dat al vaker gehad? En wat moet je ook doen nu, vanaf nu, om het beter voor elkaar te krijgen? En ook vooral ook laagdrempelig. Hè? Je moet ook het dienstverlenend zijn als gemeente.
1: Ja.
2: Het is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen en van Winschoten. Het is goed voor onze ondernemers. Dus leg ze niet van alles in de weg, maar help ze mee.
1: Is er dan ook niet een soort van draaiboek voor het organiseren van evenementen? Van hier moet opgelet worden. Hoe kan het zijn dat als er meerdere mensen op de plek zitten die er een klap op mogen geven, dat het dan ook inderdaad iedere keer weer anders is? Want dat is wat we horen van Zweep Events.
2: Ja, dat had ik al begrepen van je collega inderdaad. Dat weten wij niet. Dus dat zijn wel dingen waar we graag achter willen komen. Van hoe gaat het nou eigenlijk precies? En hoe gaat zo'n vergunningverlening nou precies? Het college, herken je erin dat alles zomaar ineens kan veranderen? En dat je dan moeite hebt met de rest van de organisatie? Dat zijn wel punten die wij heel graag duidelijk willen hebben. En als er geen draaiboek bestaat, dat er in ieder geval heel snel komt. En als die wel bestaat, dat die in ieder geval heel helder is. Ook voor de ambtenaren en handhaving die hierop controleren.
1: Ja. Ja, want het is duidelijk dat de regeldruk nu dus te hoog is. Zijn jullie bang dat er meer evenementen van tafel worden geveegd?
2: Van tafel worden geveegd vind ik een beetje...
1: Misschien niet meer doorgaan.
2: maar niet meer doorgaan, jawel. Daar hebben wij wel zorgen over. En dat is ook de reden waarom wij al wat aandacht hadden binnen onze eigen partij hiervoor. We hadden hier al een paar keer over gesproken. Omdat wij al van een aantal vrijwilligers te horen hadden gekregen. Het is gewoon niet leuk meer. Om nog dingen te organiseren. En kijk, en dan sla je volledig de plank mis. Ook als gemeente. Hè? En nogmaals, veiligheid, eisen en regels, die moeten er zijn. En daar willen we ook absoluut niet aan tornen. Maar het moet wel heel duidelijk zijn waar een evenement aan moet voldoen. En als er op tijd een vergunning wordt aangevraagd. Hè, dat is natuurlijk ook een eis. Dat je dat ruim van tevoren zelf ook aanvraagt als organisatie. Ja. Maar dat je dan ook als gemeente het vrij snel oppikt. En gaat kijken samen met de organisatoren. Wat moet er nog gebeuren? Wat willen we graag van jullie zien? En niet nog eventjes 2-3 weken van tevoren. Want dat werkt natuurlijk niet. En dat geeft ook heel veel spanningen bij de organisaties. En dat gaat natuurlijk heel vaak. Worden dit soort dingen georganiseerd ook door vrijwilligers. En die doen het gewoon in hun eigen tijd. Ja. En ook dan moet je gaan nadenken van hoe kunnen wij zo laagdrempelig mogelijk zijn om wel dit soort dingen door te laten gaan. Wij zijn best wel bang dat zoals Koninginnedagen, 5 mei-dagen, dat soort dingen toch wel in de knel komen te staan. Nou, dat zou natuurlijk doodzonde zijn.
1: Ja, absoluut. Tot slot nog even, de brief is opgesteld. Hoe nu verder?
2: Wij wachten. Wij hebben de schriftelijke vraag hebben wij gesteld aan het college. En wij wachten af wat daarvan de antwoorden zijn. En eventueel als wij nog denken van daar zitten toch nog wel wat vragen van ons bij. Dan krijgen we nog vervolgvragen. En dan gaan we kijken wat het college gaat zeggen en doen.
1: Helemaal,
2: dan willen wij natuurlijk als partij ook uiteraard in mee blijven denken. En als er meer organisaties zijn of vrijwilligers die hier tegenaan lopen, laat het vooral weten. En dat hoeft niet per se bij de Partij van het Noorden. Dat kan ook gewoon naar de gemeente, maar ook naar andere partijen. En ik denk dat dit toch wel iets is wat alle partijen aan het hart gaat.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Nou, ontzettend bedankt voor het gesprek die we even hebben mogen voeren. En het wordt vervolgd. We horen het. Dankjewel.
2: Fijne dag nog. Hoi.
0: Dit is Goud op Groningen 1.

Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. Ja, het is alweer bijna 11 uur. En dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Ans en Deborah van Schuldhulpmaatje. Zij komen dan ook naar de studio toe. Want Schuldhulpmaatje Westerwolde gaat uitbreiden. En hoe dat precies allemaal zit, dat horen we dus straks. We gaan eerst even verder met Cock Robin en Just Around the Corner.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
16: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: 18's en Gimme, Gimme, Gimme. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Schuldhulpmaatje Westerwolde breidt haar dienstverlening uit. En naast het bestaande inlooppunt in Vriesgeloo start vanaf woensdag 30 september 2026 ook een wekelijks inloopspreekuur in Ter Apel. Inwoners kunnen hier gratis en zonder afspraak terecht met vragen over geld, financiële zorgen of simpelweg om weer overzicht te krijgen in hun financiën. We spreken hierover met Ans en Deborah van Schuldhulpmaatje Westerwolde. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Helene Fischer en Atemloos door die nacht. Ja, en dan gaan we even kijken wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd. Nou, op 21 september in 1969 begint in Oost-Groningen een periode van wilde stakingen in de strokartonindustrie. Bij de Unionfabriek in Oude Pekela wordt het werk neergelegd voor hogere lonen. En de acties worden geleid door het actiecomité Strokarton met CPN-leider Vreemijs als een van de drijvende krachten. De stakingen breiden zich al snel uit naar andere strokartonfabrieken in de regio. En opvallend is dat de vakbonden niet meedoen. De acties duren maanden en zorgen voor flinke onrust in de strokartonindustrie. En op 25 oktober komt er uiteindelijk een einde aan de stakingen. Het resultaat valt voor de stakers wel wat tegen. En op deze dag in 2006 breekt er een grote brand uit in het verblijfsgebouw van het vertrekcentrum in Ter Apel. Het gebouw raakt zwaar beschadigd, maar alle uitgeprocedeerde asielzoekers die er verblijven kunnen op tijd in veiligheid worden gebracht. De brand krijgt extra aandacht omdat diezelfde dag een zeer kritisch rapport verschijnt over de Schipholbrand die in 2005 aan 11 mensen het leven kostte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat er bij de brand in het cellencomplex op Schiphol ernstig fouten zijn gemaakt. En de politieke gevolgen zijn groot. Ministers Piet Hein Donner en Sibylla Dekker die treden uiteindelijk af. En op deze dag in 2012 loopt een feestje in Haren volledig uit de hand. Wat begint als een verjaardagsfeestje van een 16-jarig meisje groeit uit tot een enorme bijeenkomst van duizenden jongeren. Het feestje krijgt de naam Project X Haren, naar de Amerikaanse film Project X. De aanleiding is een openbare uitnodiging op Facebook die per ongeluk wordt verstuurd. En die uitnodiging wordt massaal gedeeld en uiteindelijk komen er naar schatting zo'n 4000 jongeren naar Haren. De politie probeert de situatie onder controle te houden en zet uiteindelijk ongeveer 500 mensen in. Maar dat blijkt nog niet genoeg. Rond de Stationsweg en in het centrum van Haren wordt geplunderd en vernield en er worden branden gesticht. Zeker 30 mensen raken lichtgewond, onder wie 15 politiemensen. Ook raakt een oudere man ernstig gewond. En vandaag is het ook de verjaardag van Liam Gallagher, de zanger van Oasis. En hij wordt geboren in Burnage, Manchester, en groeit uit tot een markante frontman van een van de bekendste Britse bands van de jaren 90. Met Oasis scoort hij grote hits als Wonderwall, Live Forever, Don't Look Back in Anger, Stand By Me en Do You Know What I Mean. Liam Gallagher is vandaag 54 jaar geworden en we kunnen hem bij deze dus feliciteren. Ja, en dan gaan we natuurlijk luisteren naar Oasis en Wonderwall.

is Humphrey Singers en Mexico. Ja, het is 11:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst, aha, and the sun always shines on TV.

0: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. In Winschoten is onrust ontstaan nadat organisator Zweep Events heeft aangekondigd te stoppen met het organiseren van 8 evenementen in de Molenstad. Het gaat om evenementen als de Duitse Dagen en de Koningsmarkt. Volgens Zweep komt de gemeente Oldambt steeds opnieuw met extra eisen voor de evenementenvergunningen en is de lol er daardoor voor de organisatoren vanaf. Nadat het bericht over het stoppen met de evenementen gisteren naar buiten kwam, liet de partij Voor het Noorden al weten zich grote zorgen te maken over het vergunningenbeleid van de gemeente. Volgens de fractie lopen organisatoren, veelal vrijwilligers, steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het laatste moment worden gesteld. De evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken, maar men wordt steeds vaker belemmerd door toenemende bureaucratie. Zaterdagavond vond in Papenburg een verkeersongeval plaats waarbij een 25-jarige bestuurder betrokken was die zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen. In een bocht verloor hij de controle over zijn voertuig, raakte van de weg en belandde op het trottoir. De auto botste vervolgens tegen een heg. Agenten stelden vast dat de man duidelijk onder invloed was. Een vrijwillige ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 2,49 promil uit. Er werd bij de man een bloedmonster afgenomen en zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen. Vandaag en morgen moeten automobilisten in Winschoten rekening houden met vertraging. Er wordt geasfalteerd op de Molenweg. Het betreft onder andere de rotonde bij de Bovenburen, maar ook de weg die voor de brandweerkazerne langs loopt. Er zijn afspraken gemaakt waardoor de brandweer wel bereikbaar blijft en te alle tijden kan uitrukken. En tot zover. Meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon geregeld en wordt het bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind 18 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 11. Morgen en overmorgen is er 's morgens wat mist en gaandeweg de dag breekt de zon dan door. Het is dan 18 graden. Woensdag wordt het 20 graden, maar dan gaat het 's avonds regenen. In de dagen daarna is er kans op nog iets hogere temperaturen, dus duidelijk nog wat warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.
1: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

Baby. En daarvoor horen we Antoon met Hallo. Ja, we spreken zo dadelijk met Ans en Deborah van Schuldhulp Maatje Westerwolde. Want ze gaan per 30 september uitbreiden. Dat is straks, maar eerst Michael Jackson en Leave Me Alone.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Schuldhulpmaatje Westerwolde gaat uitbreiden vanaf volgende week. Hier in de studio zijn aanwezig Ans en Deborah. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Dank je.
1: Ja. Waarom heeft Schuldhulpmaatje Westerwolde besloten om vanaf 30 september ook in Ter Apel een spreekuur te openen?
3: Ja, we zitten al in Frieschelo, in het noorden van Westerwolde. En omdat het Westerwolde is zo groot, werd het wel dat we niet willen dat iedereen zo ver moet reizen. Dus vandaar dat we ook in Ter Apel een inlooppunt starten.
1: Hebben jullie het ook echt het idee dat daar belangstelling voor is, zeg maar? Dat er behoefte aan is?
3: Belangstelling, maar ook noodzaak. In Ter Apel, daar is het risico op armoede het grootst. Daar wonen de meeste mensen. En daarom wilden we al heel lang heel graag uitbreiden naar het zuiden.
1: Ja, want wat doet Schuldhulpmaatje eigenlijk?
2: Schuldhulpmaatje begeleidt mensen met en zonder schulden. Je hebt mensen met schulden, dan gaan we een inventarisatie maken van de inkomsten en de uitgaven en de schulden. En dat leggen we naast elkaar. Zowel van degene die, zeg specifiek die schulden heeft, die net rond kunnen komen en op het randje staan. En sommige mensen die het ook heel goed doen, willen toch advies van ons. Om te kijken waar ze nog iets kunnen verbeteren. En sommige mensen vinden een stukje begeleiding ook wel prettig. Want het is niet altijd gemakkelijk om met je financiën soms om te gaan. Dus nee, dat is de reden.
1: Ja. Soms verandert er natuurlijk ook wel eens iets in de persoonlijke situatie.
2: Ook dat. Mensen gaan scheiden en dan wordt de situatie ook helemaal anders. Of er komt een baby bij. Of je hebt ziekte, werkloosheid. Nou, noem maar op. Alle belangrijke gebeurtenissen in een leven, die kunnen zomaar in één keer omslaan.
1: Is het dan ook belangrijk om er op tijd bij te zijn?
2: Ja, om er op tijd bij te zijn, dan voorkom je de schulden. Of je voorkomt dat de schulden hoger worden en de drempel daarmee ook hoger om hulp te zoeken. Dus we zijn er het liefst in een vroeg stadium bij, zodat we mensen ook kunnen leren budgetteren.
1: Ja. Ja, want er ligt nogal een taboe op, hè, eigenlijk op geld zorgen. Hoe zorgen jullie er nou voor dat mensen echt wel komen, zeg maar, voor hulp?
3: Ja, we proberen een laagdrempelig te zijn. We zijn aanwezig in het inlooppunt. Mensen kunnen daar komen met hun vragen. En daarna gaan we thuis bij de mensen dieper erop in. Zo proberen toch de rugbaarheid aan te geven.
1: Ja.
2: Ja, en met zo'n inlooppunt probeer je ook om dichter naar de mensen toe te komen. Ja. Hè? Dat er geen drempel is. En als een mond-op-mond reclame doet het natuurlijk ook goed. Is daar één keer iemand geweest, die kan dat ook weer doorvertellen aan anderen. En er staan natuurlijk ook best wel advertenties in de krant waar mensen op kunnen reageren. Maar het inlooppunt is vooral ook om te voorkomen en bekendheid te geven aan.
1: Ja.
2: En zodoende,
1: Moeten mensen zich ook aanmelden vooraf? Moet je echt een afspraak maken?
3: Voor het inlooppunt niet, zeker niet. Maar daarna wil je meer hulp, dan zorg even dat Ans een afspraak met je maakt. Zodat zij thuis kan kijken wat er aan de hand is en waar je hulp bij nodig heeft.
1: Kost dat ook geld?
3: Nee, alle hulp is altijd gratis van Schuldhulpmaatje.
1: Oké. Okay.
3: We helpen iedereen, ongeacht religie of etniciteit.
1: En zien jullie dan ook dat de vraag naar dit soort ondersteuning toeneemt?
2: Ja, ik heb op dit moment zeker 10 dossiers openstaan. En nog een stuk of 3 mensen waar ik nog een intake bij moet doen. Dus dat is voor 3 per week is dat een aanzienlijke verhoging van het aantal.
1: Ja. Dat is wel zorgelijk, kan ik me voorstellen.
2: Dat is ook zorgelijk, ja. Ik heb het momenteel ook heel erg druk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel wat. Nou ja, fijn dat jullie er zijn natuurlijk. Je gaf net al even iets aan over het energiefonds.
3: Ja, ja, klopt. We hebben ook het energiefonds is ook gestart. Als je een laag inkomen hebt en een hoge energierekening, ga naar Schuldhulpmaatje Westerwolde en vraag naar het energiefonds. Dan kunnen we je bij helpen om dat aan te vragen. Heb je nou een laag inkomen en een lage energierekening omdat je de kachel niet aanzet, bel ook even. Want dan kan je de kachel weer aanzetten en vergoeden wij de extra kosten daarvan.
1: Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ans meldt je aan bij het energiefonds. En dan betalen wij, geloof ik, naar de energieleverancier de rekening.
1: Oké. Okay. En wat als er nou een toeslag moet komen, zeg maar. Hè? Mensen hebben het hele jaar betaald. De jaarafrekening komt binnen. Ja. En die valt toch wel een beetje flink tegen.
3: Ja, ja, neem vooral even contact op.
1: Daar is allemaal wat aan te doen.
3: Ja. Ja.
1: Kijk,
3: ja.
1: Dat is ook wel even heel fijn om te weten. Wanneer zijn jullie open?
2: Van 10 tot 12. Elke woensdagochtend tussen 10 en 12.
3: Ja, in Ter Apel.
2: In Ter Apel, ja.
1: En in Vriescheloo?
3: Van elke vrijdagochtend van 10 tot 12.
1: Oké. Okay. En kunnen mensen ook nog ergens informatie vinden? Hebben jullie een website?
3: Ja,
1: of,
3: ga naar Schuldhulpmaatje Westerwolde. En daar kan je informatie vinden. Er staan telefoonnummers op. En mailadressen. Je kan via de mail kan je ook contact opnemen.
2: Je kan je ook via de site aanmelden. Dus ik krijg ook vaak nieuwe hulpvragen binnen via de site. Dan gaat een lampje op mijn computer branden en dan...
1: Dan weet je dat er weer een aanmelding is. Ja. Ja. Nou, dat is hartstikke fijn.
2: Ja.
1: Ja, alleen maar fijn dat jullie er zijn en dat het mogelijk is. Ja.
2: Je komt bij mensen over de drempel en dan vaak is het al een gevoel wat ze hebben van... we hebben even hulp, we hoeven het niet meer alleen te doen. Nou, dat is geweldig mooi werk om te doen. Het zou er niet moeten zijn, maar het gevoel wat mensen krijgen van ze worden al even ondersteund. We hebben een eerste gesprek, we bespreken alles. Dat geeft vaak al, als het dan weggaat, zijn, oh, fijn dat je geweest bent. En wat fijn dat we nu verder hulp krijgen. Dus ze zijn ook echt blij ermee.
1: Ja, het leven wordt ook gewoon steeds duurder, hè?
2: Ja.
3: En ingewikkelder. Het toeslagensysteem is best een ingewikkeld systeem om dat goed aan te vragen.
1: Is dat nog iets waar nagekeken kan worden?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, met Schuldhulpmaatje nemen we ook toeslagen mee. Waar kan ik nog meer geld of hulp vandaan krijgen? Bijvoorbeeld Stichting Leergeld of andere organisaties. Stichting Jarige Job. Kijken we allemaal of die mensen daar ook recht op hebben op die hulp. Zodat ze verder kunnen leven.
1: Ja, precies. Ja, mee kunnen doen is het misschien wel.
3: Ja, mee kunnen doen.
1: Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ik wil nog even zeggen dat mensen ook een aanvraag kunnen doen bij de voedselbank.
1: Oké. Okay.
2: Oh ja. Dat is ook nog wel even een belangrijk punt. Daar kunnen ze verschillende punten in regio Westerwolde hun boodschappenpakket ophalen. Dus ik doe ook heel vaak de aanvragen voor voedselbank.
1: Dat is ook allemaal mogelijk.
2: Ja.
1: Wat dat betreft, zorg dat je de zorg krijgt inderdaad. En dat je de hulp krijgt wanneer je het nodig hebt. Ja, en laat de drempel alsjeblieft zo laag mogelijk.
2: Ja.
1: Ontzettend bedankt voor het gesprek.
2: Graag gedaan.
3: Graag gedaan.
0: Dit is Goud op Groningen 1.

All That West en Amarillo. Ja, dit was het alweer voor vandaag. We hadden net een gesprek met Ans en Deborah van Schuldhulp Maatje Westerwolde. En ja, er worden ook nog maatjes gezocht. Dus denk jij nou van, hey, dit is iets voor mij. Het lijkt me fantastisch om andere mensen te kunnen helpen. Kijk dan even op www.schuldhulpmaatjewesterwolde.nl en meld je vooral aan, want er worden dus nog mensen gezocht. Ja, en woensdag zijn wij weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over de workshop Digitale Nalatenschap. Michiel, bedankt voor het Groningen 1 en nieuws en weer. En ja, iedereen graag tot woensdag. Dag!

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu houding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Ben je
9: klaar met die wankelen, oude schutting. Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Zweep Events 8 evenementen en Winschoten per direct niet meer gaat organiseren. En aan de telefoon hebben wij Rob Zweep. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, nou vertel, wat gaat er allemaal mis in het gemeentehuis in Noldamt?
2: Vertel, wat gaat er allemaal mis, zegt ze. Nou, laat ik ermee beginnen dat we binnen een jaar tijd contact hebben gehad met 4 verschillende vergunningverleners. Ik geloof dat de mensen ook niet allemaal uit de buurt komen en je kunt elke keer opnieuw beginnen met te vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, dat is geen enkel probleem. Mensen moeten leren, komen nieuw binnen, moeten leren. Maar als ze dan niet willen luisteren en willen horen wat je zegt, ja, daar gaat het al fout eigenlijk.
1: Oké.
2: We hebben voor alles geprobeerd te zeggen hoe het in elkaar zit. En ja, er wordt niet naar geluisterd. Het is gewoon hun weddenswil. Ik begrijp natuurlijk dat er vanuit hogere instanties ook dingen worden opgelegd. En veiligheid is natuurlijk belangrijk. Gaat het niet om. Maar er komen zoveel gekke dingen bij te pas. Dat je bij jezelf denkt waarom. Een voorbeeldje is, standhouders moeten een kilometer weg parkeren. Met voorraad in de auto en alles. Dan denk ik, hoe kom je erbij, weet je wel?
1: Ja.
2: En dan probeer je dat te vragen. En nee, dat is gewoon niet te overleggen. De ene vergunningverlener is de andere vergunningverlener ook niet. En ik moet wel uitkijken wat ik zeg natuurlijk. Maar deze is gewoon niet mee te praten.
1: Oké. Heb je het gevoel dat je ook echt tegengewerkt wordt?
2: Dat gevoel krijg je wel, ja. Inderdaad. En ja. Een poosje geleden heeft de Belangenvereniging Oldamt ook vragen gesteld. En heeft de gemeente openlijk erkend van, ja, dit gaat allemaal niet goed eigenlijk zo. We zijn met organisatoren in gesprek. Nou, wij hebben dan nooit een gesprek gehad. We zijn eigenlijk ook een beetje stil ervan. Want we hebben er 15 jaar voor geknokt. De boel de kaart echt in Winschoten op de kaart gezet. 15 jaar geleden werd er gewoon niks te doen, geen Koningsmarkt, geen Duitse dagen. En een beetje steun hadden we wel meer verwacht, lekker zo zeggen.
1: Maar ja, dit zijn ook wel evenementen die gewoon, ja, weet je, heel Winschoten en omgeving weet natuurlijk, de Duitse dagen. Als dat allemaal niet meer doorgaat, ja, is het een persoonlijke kwestie, heb je het gevoel? Of is het echt iets tegen de evenementen dan?
2: Wat ik wel begrijp is dat heel Nederland een klein beetje te maken heeft met de regels die strenger worden. En dat is allemaal prima, maar hier in dit geval komen er ook dingen bij wat gewoon niet klopt. Kijk, EHBO is het belangrijk dat er EHBO'ers zijn.
1: Ja.
2: En wij al die jaren nooit hoeven aan te vragen, want wij zijn een open evenement. Verkeersregelaars hebben wij ook nooit hoeven doen. Dat kwam altijd vanuit de gemeente. Dus ik zat een poosje geleden bij mevrouw op gesprek, de vergunningsverlener, en ik geef het aan van, dat gaat altijd via die en die en zo en zo. Wat er dan tegen mij gezegd, dat is ons pakje aan helemaal niet. Ze hebben zich nog niet ingelezen.
1: Oké.
2: En ze willen er ook niet naar luisteren. Dus, maar ik heb al lang contact gehad met die verkeersregelaars, en die zeggen, ja, dat is voor ons al 5 jaar lang vastgelegd, dus dat is geen probleem. En dan nog zeggen ze van, ja, jullie moeten dat regelen.
1: Ja.
2: En betalen. Ja, en het is leuk zo'n evenement. De mensen denken soms misschien, er wordt bakken geld aan verdiend. Maar er blijft bijna niks van over. En in dit geval, dan moet je er nog geld bij leggen ook.
1: Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
2: Nee, net je zegt, het is ook niet alleen voor ons, maar in de standhouders, maar ook voor Oldam zelf. Ik zeg het altijd met de Duitse daken bijvoorbeeld, er wordt geld van buiten Oldam in Oldam gepand. En dat is gewoon hartstikke belangrijk.
1: Ja. Ja.
2: Dus ja.
1: Ja, dus zijn het inderdaad gewoon de regels die constant veranderen? En waarbij er dan gewoon veel meer...
2: Er worden regels, die worden strenger aangescherpt.
1: Ja.
2: Maar als je het regelgeving wil volgen, doe het dan ook goed.
1: Ja.
2: En doe niet zomaar iets wat je zelf denkt zoals het zou moeten zijn. Zo'n gevoel heb ik dan wel.
1: Ja, dat is niet fijn. Ja, en nu dan?
2: En nu dan? Nu niks.
1: Nou worden deze evenementen niet meer georganiseerd?
2: Het is zo ver gegaan en wij hebben er altijd hart en ziel mee gewerkt. Net als ik zeg, op het moment dat er niet meer te praten valt en op een gegeven moment het is gewoon niet leuk meer. Het kost geld, ben ik heel eerlijk in. Maar dat is het me niet waard met al die stress wat we ervan hebben.
1: Nee, het is te veel.
2: Het is te veel, het is gewoon, ja. En ik heb al begrepen, een partij van het Noorden, die heeft ook al vragen gesteld. En ja, ik ben ook benieuwd wat daaruit gaat komen.
1: Is er nog een kans dat het goed komt? En wat moet er dan gebeuren?
2: Ja.
1: Ja, we blijven positief.
2: Ja, dat heb ik ook al jaren geprobeerd. Is er nog een kans dat het goed komt? Dan moeten er wel van hele goede huizen komen.
1: En wat moet er dan veranderen?
2: Wat moet er dan veranderen? Nou, toegankelijker als wij wat proberen te zeggen, luister er ook naar en probeer er wat mee te doen. En dat geldt voor meerdere organisaties trouwens zo. Dus niet alleen bij ons zo, hoor.
1: Nee.
2: En wat moet er dan gebeuren? Het was voor ons echt geen makkelijke keuze om dat te doen. Maar op een gegeven moment als touw gebroken is, ja, plak het touw maar weer aan elkaar. Dat is net zo moeilijk.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je gewoon, dit komt niet meer goed.
2: Moeilijke vraag.
1: Moeilijke vraag, ja, sorry.
2: Net als je zegt, ze moeten op een hele goede huizen komen. Maar eigenlijk hebben we de handdoek in de ring gegooid.
1: Ja. Ja, dat begrijp ik. En misschien is het ook allemaal nog een beetje te vers voor dit soort vragen.
2: Ja, misschien wel.
1: Ja, dat snap ik ook heel goed, want we weten het eigenlijk nog maar net.
2: Ja, en ik ga ervan uit dat we nog op een matje geroepen worden. Want...
1: Ja, precies. Ja. Dat er toch nog een gesprek gaat volgen.
2: Daar ga ik vanuit, want anders ja. Nou ja, goed, kijk. Wat ik wel jammer vind, er wordt soms wel vaak een persoonlijke kwestie van gemaakt in de media. Of nou, niet in de media, op de social media. Mensen reageren heel begrijpelijk, hoor.
1: Ja.
2: Wij hebben ook wel een beetje... In dit geval... ik ben gewoon heel eerlijk. De persoon die er nu zit... is gewoon een lastig persoon.
1: Ja.
2: Ik ga geen namen noemen, daar gaat het niet om. En heeft gewoon geen verstand van zaken.
1: Nee, precies. Dus daar zit het een beetje eigenlijk. Dat er regels worden opgelegd... door mensen die eigenlijk niet zo goed weten hoe het werkt.
2: Nou, eigenlijk wel, ja. Daar komt er eigenlijk wat meer. En ze denken het wel goed te weten. En bepaalde dingen zullen ze ook geheim weten. Maar ze weten niet helemaal hoe de vork in de steel zit. En we hebben dat later nog proberen te weerleggen in onze werkwijze aan te geven. En hoe dat allemaal anders gegaan is. Er heeft een oud-vergunningsverstrekker ons ook bij geholpen nog. Het werkt gewoon niet.
1: Nee, precies. Nou, ik... Ik ben in elk geval blij dat we je nog even hebben mogen spreken.
2: Ja, heb ik nog even tijd of niet?
1: Jazeker, ja, absoluut.
2: Wat ik ook wel bijzonder vind is bijvoorbeeld... daar gooi ik het ook maar uit. In het begin van het jaar waren wij een week te laat geweest... met aanvragen van een vergunning. We hebben geen vergunning gekregen, ondanks dat we het al 15 jaar organiseren. Voor deze komende 3 oktober hebben wij in april de vergunning al aangevraagd. Wij hoorden mij niks terug tot 3 weken geleden... Dan denk ik bij mezelf, dan kan het opeens nog wel in zo'n korte tijd.
1: Oh ja.
2: Ja, het is heel krom allemaal en het steekt.
1: Ja, doet het ook een beetje pijn na al die jaren? Dat je denkt van ja...
2: Oh, zeker. Ja. Mijn vader en ik, mag je best weten, we waren met de barreltje al onderweg terug naar Nederland. En mijn vader en ik hebben in de auto een treintje gelaten, ja.
1: Ja. Ja.
2: Gewoon van woede, teleurstelling. Ja, je kunt iemand wel opvreten.
1: Ja. Ik kan me daar iets bij voorstellen.
2: Ja. Dus ja, en dat is met de Koningsdag net zo. Dat is altijd vrijwillig gegaan. Die hadden we vorig jaar ook te laat ingediend. Maar daar hebben we wel weer vergunning voor gekregen. En ja, volksfeest, je weet hoe het gaat. De politiek, alles.
1: Ja. Ja, dit is super vervelend. En ik hoop dat er nog een gesprek volgt. En dat dat in elk geval ervoor zorgt dat... dat dit gevoel wat er nu is, nou ja.
2: Wat ik vooral hoop is dat ze op het gemeentehuis een keertje wakker worden. En dat ze de juiste mensen aannemen en de juiste mensen ervoor zetten. Want dit gaat in de toekomst niet alleen ook voor andere mensen gewoon heel veel moeilijkheden opleveren. Dat is onmogelijk dat er nou nog wat gedaan wordt.
1: Ja, en dat zal jammer zijn voor de inwoners.
2: Ja, dat is hetzelfde met Adril en ook. Dan mogen ze opeens geen feesttent meer neerzetten, om welke reden dan ook. Allemaal tegengehouden.
1: Een goed gesprek is wel op zijn plaats, hoor ik. Ontzettend bedankt voor het gesprek. En we wensen jullie heel veel succes.
2: Ja, dankjewel. We gaan gewoon door met andere dingen.
1: Heel goed.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De Partij voor het Noorden schreef op het bericht van Zweep Events een brief dat zij zich ernstige zorgen maken dat de regeldruk bij de gemeente te hoog is en dat dit ervoor zorgt dat het lastiger wordt om evenementen te organiseren. We spreken met Jeannette de Wal van Partij voor het Noorden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat dachten jullie toen jullie het bericht van Zweep Events onder ogen kregen?
2: Nou, daar schrokken wij best wel van. Dat is gelijk me ook duidelijk. We zijn ook gelijk in de pen gekropen voor schriftelijke vragen. Want 8 evenementen die niet meer worden georganiseerd, omdat het de regeldruk gewoon te hoog is vanuit de gemeente. Dat vonden wij toch wel dat daar wat vragen over gesteld konden worden.
1: Ja.
2: Want het is natuurlijk doodzonde van het centrum in Oldambt, in Winschoten, dat er zoveel evenementen verdwijnen. Niet alleen, wij vragen ons ook af van hoe zit het dan met de omliggende dorpen en het organiseren daarvan. Bijvoorbeeld een Koninginnedag of een 5 mei organisatie. Waar lopen die dan tegenaan? En dat is dus ook graag wat we willen weten van het college. We willen niet dat de regels of veiligheidseisen aan de kant gaan. Maar we willen wel heel graag weten wat er nou eigenlijk precies gebeurt tijdens zo'n aanvraag van een vergunning. En we vinden eigenlijk ook wel dat we toch mogen verwachten, of tenminste dat de organisatoren mogen verwachten, dat ze ruim van tevoren van de gemeente horen of er nog regels zijn aangepast of niet. Of dat er nog dingen moeten worden aangepast in de organisatie. Dat gebeurt nu eigenlijk te laat.
1: Waren jullie op de hoogte van deze problemen?
2: Nou, wij hadden al vaker signalen gehad vanuit omliggende dorpen. Dat het wel heel erg lastig was om op tijd je vergunning rond te krijgen. En of dat mensen nog vanuit handhaving nog eventjes een dag van tevoren langskwamen. En dan nog even zeiden van ja, maar dat kan niet en dat klopt niet en dat moeten jullie nog veranderen. Dus het had al onze aandacht.
1: Kijk, ja. Begrijpen jullie de keuze die Zweep Events heeft moeten maken?
2: Aangaande van wat zij hebben geschreven in hun eigen berichtje. Dan snap ik het wel. Want het is natuurlijk, je steekt er behoorlijk wat geld in. En heel veel tijd. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat een gemeente nog eventjes kort van tevoren nog even met allerlei nieuwe eisen komt. Wij willen dan ook heel graag dat het college van het college weten van, herkennen jullie dit soort signalen? Hebben jullie dat al vaker gehad? En wat moet je ook doen nu, vanaf nu, om het beter voor elkaar te krijgen? En ook vooral ook laagdrempelig. Hè? Je moet ook het dienstverlenend zijn als gemeente.
1: Ja.
2: Het is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen en van Winschoten. Het is goed voor onze ondernemers. Dus leg ze niet van alles in de weg, maar help ze mee.
1: Is er dan ook niet een soort van draaiboek voor het organiseren van evenementen? Van hier moet opgelet worden. Hoe kan het zijn dat als er meerdere mensen op de plek zitten die er een klap op mogen geven, dat het dan ook inderdaad iedere keer weer anders is? Want dat is wat we horen van Zweep Events.
2: Ja, dat had ik al begrepen van je collega inderdaad. Dat weten wij niet. Dus dat zijn wel dingen waar we graag achter willen komen. Van hoe gaat het nou eigenlijk precies? En hoe gaat zo'n vergunningverlening nou precies? Het college, herken je erin dat alles zomaar ineens kan veranderen? En dat je dan moeite hebt met de rest van de organisatie? Dat zijn wel punten die wij heel graag duidelijk willen hebben. En als er geen draaiboek bestaat, dat er in ieder geval heel snel komt. En als die wel bestaat, dat die in ieder geval heel helder is. Ook voor de ambtenaren en handhaving die hierop controleren.
1: Ja. Ja, want het is duidelijk dat de regeldruk nu dus te hoog is. Zijn jullie bang dat er meer evenementen van tafel worden geveegd?
2: Van tafel worden geveegd vind ik een beetje...
1: Misschien niet meer doorgaan.
2: maar niet meer doorgaan, jawel. Daar hebben wij wel zorgen over. En dat is ook de reden waarom wij al wat aandacht hadden binnen onze eigen partij hiervoor. We hadden hier al een paar keer over gesproken. Omdat wij al van een aantal vrijwilligers te horen hadden gekregen van, ja, het is gewoon niet leuk meer om nog dingen te organiseren. En kijk, en dan sla je volledig de plank mis, ook als gemeente. Hè? En nogmaals, veiligheid eisen en regels, die moeten er zijn. En daar willen we ook absoluut niet aan tornen. Maar het moet wel heel duidelijk zijn waar een evenement aan moet voldoen. En als er op tijd een vergunning wordt aangevraagd, hè, dat is natuurlijk ook een eis, dat je dat ruim van tevoren zelf ook aanvraagt als organisatie. Ja. Maar dat je dan ook als gemeente het vrij snel oppikt en gaat kijken samen met de organisatoren van, nou, en wat moet er nog gebeuren? Wat willen we graag van jullie zien? En niet nog eventjes 2-3 weken van tevoren. Want dat werkt natuurlijk niet. En dat geeft ook heel veel spanningen bij de organisaties. En dat gaat natuurlijk heel vaak, worden dit soort dingen georganiseerd ook door vrijwilligers. En die doen dat gewoon in hun eigen tijd.
1: Ja.
2: En ook dan moet je gaan nadenken van, hoe kunnen wij zo laagdrempelig mogelijk zijn om wel dit soort dingen door te laten gaan. En wij zijn best wel bang dat zoals Koninginnedagen, 5 mei dagen, dat soort dingen toch wel in de knel komen te staan. Nou, dat zou natuurlijk doodzonde zijn.
1: Ja, absoluut. Tot slot nog even, de brief is opgesteld. Hoe nu verder?
2: Wij wachten, wij hebben de schriftelijke vraag hebben wij gesteld aan het college. En wij wachten af wat daarvan de antwoorden zijn. En eventueel als wij nog denken van, nou, daar zitten toch nog wel wat vragen van ons bij. Dan krijgen we nog vervolgvragen. Gaan we kijken wat het college gaat zeggen en doen. En daar willen wij natuurlijk als partij ook uiteraard in mee blijven denken. En als er meer organisaties zijn of vrijwilligers die hier tegenaan lopen, ja, laat het vooral weten. En dat hoeft niet per se bij de Partij van het Noorden. Dat kan ook gewoon naar de gemeente, maar ook naar andere partijen. En ik denk dat dit toch wel iets is wat alle partijen aan het hart gaat.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Nou, ontzettend bedankt voor het gesprek die we even hebben mogen voeren. En het wordt vervolgd. We horen het.
0: Dit is Groningen 1. Je luistert naar Groningen 1.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. In Winschoten is onrust ontstaan nadat organisator Zweep Events heeft aangekondigd te stoppen met het organiseren van 8 evenementen in de Molenstad. Het gaat om evenementen als de Duitse Dagen en de Koningsmarkt. Volgens Zweep komt de gemeente Oldambt steeds opnieuw met extra eisen voor de evenementenvergunningen en is de lol er daardoor voor de organisatoren vanaf. Nadat het bericht over het stoppen met de evenementen gisteren naar buiten kwam, liet de partij Voor het Noorden al weten zich grote zorgen te maken over het vergunningenbeleid van de gemeente. Volgens de fractie lopen organisatoren, veelal vrijwilligers, steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het laatste moment worden gesteld. De evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken, maar men wordt steeds vaker belemmerd door toenemende bureaucratie. Zaterdagavond vond in Papenburg een verkeersongeval plaats waarbij een 25-jarige bestuurder betrokken was die zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen. In een bocht verloor hij de controle over zijn voertuig, raakte van de weg en belandde op het trottoir. De auto botste vervolgens tegen een heg. Agenten stelden vast dat de man duidelijk onder invloed was. Een vrijwillige ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 2,49 promil uit. Er werd bij de man een bloedmonster afgenomen en zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen. Vandaag en morgen moeten automobilisten in Winschoten rekening houden met vertraging. Er wordt geasfalteerd op de Molenweg. Het betreft onder andere de rotonde bij de Bovenburen, maar ook de weg die voor de brandweerkazerne langs loopt. Er zijn afspraken gemaakt waardoor de brandweer wel bereikbaar blijft en te alle tijden kan uitrukken. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon geregeld en wordt het bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind 18 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 11. Morgen en overmorgen is er 's morgens wat mist en gaandeweg de dag breekt de zon dan door. Het is dan 18 graden. Woensdag wordt het 20 graden, maar dan gaat het 's avonds regenen. In de dagen daarna is er kans op nog iets hogere temperaturen, dus duidelijk nog wat warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. En ook bij Borg Westerwolde en Kloosterheerd wordt hierbij stilgestaan. We spreken met Henry Tieben van zorggroep Meander. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je gaf net al even aan. De opening is bezig, of niet?
2: Ja, we zijn nu net met alle bewoners van Borg Westerwolde, Kloosterheerd. Zijn we samen met vrijwilligers en familie bij het kloosterleren. En dan wordt nu de koffie ingeschonken met iets lekkers. En dan is de opening.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Dus we moeten je niet te lang vasthouden, zeg maar.
2: Nee, niet zo heel lang.
1: Wat staat er vandaag allemaal op het programma?
2: Nou, we beginnen zo meteen met de opening om 9:15. Dat is bij Kloosterheerd. Dan na de koffie, dan kunnen ze hier in het Kloosterheerd om 11 uur meedoen met de stoelyoga. Er is om 11 uur sport en bewegen bij Borg Westerwolde. En om 11 uur is er een wandeltocht in het park. Dat wordt georganiseerd door Welzijn Westerwolde. En dan hebben we om 12:30 is het een gezamenlijk partijtje met een snackje. Voor alle mensen van buitenaf, van de bewoners, personeel. Is er het in Borg Westerwolde is er gezamenlijk eten. En dat is gesponsord door Supermarkt Plus in Ter Apel.
1: Ja.
2: En dan om 14:30 hebben we een optreden van Janneke de Roo in Borg Westerwolde. En daar zijn de hapjes gesponsord door Jumbo in Ter Apel.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Ja. Waarom is het zo belangrijk om stil te staan bij Wereld Alzheimerdag?
2: Nou ja, het is een teken van aandacht voor de ziekte van Alzheimer in andere vormen van dementie. En eigenlijk wordt daar veel te weinig aandacht aan besteed. En daarom organiseren we dit jaar dat zo groot. Zodat alle mensen, ook van buitenaf, hebben we met flyertjes gedaan. Zodat de mensen toch meer in contact komen met onze doelgroepen.
1: Ja. Ja, want dat is wel belangrijk inderdaad. Hebben de bewoners er zin in vandaag?
2: Ja, ze zijn heel gemotiveerd.
1: Kijk, dat is mooi.
2: Ja.
1: Ja, want je had het over stoelyoga. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, dan wordt er een soort yoga gedaan. Zitten de mensen allemaal in een kring. En dan doen ze gewoon yoga-oefeningen.
1: Oh ja. Dus dan hoef je niet op de grond te liggen. Dat is gewoon fijn op de stoel.
2: Nee hoor. Onze mensen hoeven niet meer op de grond liggen. Die zitten gewoon gezellig op de stoel.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. En wanneer is de dag? Hoe laat is de dag voorbij?
2: Zo tegen een uur of 4.
1: Oké.
2: Okay. Dus het is een heel vol programma.
1: Ja, ik hoor het al wel weer. Nou, hartstikke fijn. Ik wens jullie heel veel plezier. Ook voornamelijk vandaag natuurlijk. En wat fijn dat jullie stilstaan bij deze dag.
2: Ja. Heel fijn dat jullie even contact met ons gezocht hebben.
1: Heel graag gedaan en heel veel succes. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Schuldhulpmaatje Westerwolde gaat uitbreiden vanaf volgende week. Hier in de studio zijn aanwezig Ans en Deborah. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Dank je wel.
1: Ja. Waarom heeft Schuldhulpmaatje Westerwolde besloten om vanaf 30 september ook in Ter Apel een spreekuur te openen?
3: Ja, we zitten al in Vriesgelo, in het noorden van Westerwolde. En omdat het Westerwolde is zo groot, werd het wel dat we niet willen dat iedereen zo ver moet reizen. Dus vandaar dat we ook in Ter Apel een inlooppunt starten.
1: Hebben jullie ook echt het idee dat daar belangstelling voor is, zeg maar? Dat er behoefte aan is?
3: Belangstelling, maar ook noodzaak. In Ter Apel, daar is het risico op armoede het grootst. Daar wonen de meeste mensen. En daarom wilden we al heel lang heel graag uitbreiden naar het zuiden.
1: Ja, want wat doet Schuldhulpmaatje eigenlijk?
2: Schuldhulpmaatje begeleidt mensen met en zonder schulden. Je hebt mensen met schulden, dan gaan we een inventarisatie maken van de inkomsten en de uitgaven en de schulden. En dat leggen we naast elkaar. Zowel van degene die, zeg specifiek die schulden heeft, die net rond kunnen komen en op het randje staan. En sommige mensen die het ook heel goed doen, willen toch advies van ons. Om te kijken waar ze nog iets kunnen verbeteren. En sommige mensen vinden een stukje begeleiding ook wel prettig. Want het is niet altijd gemakkelijk om met je financiën soms om te gaan. Dat is de reden.
1: Ja. Soms verandert er natuurlijk ook wel eens iets in de persoonlijke situatie.
2: Ook dat. Mensen gaan scheiden en dan wordt de situatie ook helemaal anders. Of er komt een baby bij, of je hebt ziekte, werkloosheid. Nou, noem maar op, alle belangrijke gebeurtenissen in een leven, die kunnen zomaar in één keer omslaan.
1: Is het dan ook belangrijk om er op tijd bij te zijn?
2: Ja, om er op tijd bij te zijn, dan voorkom je de schulden. Of je voorkomt dat de schulden hoger worden en de drempel daarmee ook hoger om hulp te zoeken. Dus we zijn er het liefst in een vroeg stadium bij, zodat we mensen ook kunnen leren budgetteren.
1: Ja, want er ligt nogal een taboe op, hè, eigenlijk op geld zorgen. Hoe zorgen jullie er nou voor dat mensen echt wel komen, zeg maar, voor hulp?
3: Ja, we proberen een laagdrempelig te zijn. We zijn aanwezig in het inlooppunt. Mensen kunnen daar komen met hun vragen. En daarna gaan we thuis bij de mensen dieper erop in. We proberen toch de rugbaarheid aan te geven.
1: Ja.
2: Ja, en met zo'n inlooppunt probeer je ook om dichter naar de mensen toe te komen. Hè? Dat er geen drempel is. En als een mond-op-mond reclame doet het natuurlijk ook goed. Is daar één keer iemand geweest, die kan dat ook weer doorvertellen aan anderen. En er staan natuurlijk ook best wel advertenties in de krant waar mensen op kunnen reageren. Maar het inlooppunt is vooral ook om te voorkomen en bekendheid te geven aan.
1: Ja.
2: En zodoende,
1: Moeten mensen zich ook aanmelden vooraf? Moet je echt een afspraak maken?
3: Voor het inlooppunt niet, zeker niet. Maar daarna wil je meer hulp, dan zorg even dat Ans een afspraak met je maakt. Zodat zij thuis kan kijken wat er aan de hand is en waar je hulp bij nodig heeft.
1: Kost het ook geld?
3: Nee, alle hulp is altijd gratis van Schuldhulpmaatje.
1: Okay.
3: We helpen iedereen, ongeacht religie of etniciteit.
1: En zien jullie dan ook dat de vraag naar dit soort ondersteuning toeneemt?
2: Ja, ik heb op dit moment zeker 10 dossiers openstaan. En nog een stuk of 3 mensen waar ik nog een intake bij moet doen. Dus dat is voor 3 per week is dat een aanzienlijke verhoging van het aantal.
1: Ja. Dat is wel zorgelijk, kan ik me voorstellen.
2: Dat is ook zorgelijk, ja. Ik heb het momenteel ook heel erg druk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel wat. Nou ja, fijn dat jullie er zijn natuurlijk. Je gaf net al even iets aan over het energiefonds.
3: Ja, klopt. We hebben ook het energiefonds is ook gestart. Als je een laag inkomen hebt en een hoge energierekening, ga naar Schuldhulpmaatje Westerwolde en vraag naar het energiefonds. We kunnen je bij helpen om dat aan te vragen. Heb je nou een laag inkomen en een lage energierekening omdat je de kachel niet aanzet, bel ook even. Want dan kan je de kachel weer aanzetten en vergoeden wij de extra kosten daarvan.
1: Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ans meldt je aan bij het energiefonds. En dan betalen wij, geloof ik, naar de energieleverancier de rekening.
1: Oké. Ja. En wat als er nou een toeslag moet komen, zeg maar? Hè? Mensen hebben het hele jaar betaald. De jaarafrekening komt binnen. Ja. En die valt toch wel een beetje flink tegen.
3: Ja, ja, neem vooral even contact op.
1: Daar is allemaal wat aan te doen.
3: Ja. Ja.
1: Kijk, ja. Dat is ook wel even heel fijn om te weten. Wanneer zijn jullie open?
2: Van 10 tot 12. Elke woensdagochtend tussen 10 en 12.
3: Ja, in Ter Apel.
2: In Ter Apel, ja.
1: En in Vriescheloo?
3: Van elke vrijdagochtend van 10 tot 12.
1: Oké. Okay. En kunnen mensen ook nog ergens informatie vinden? Hebben jullie een website?
3: Ja,
1: of,
3: Ga naar Schuldhulpmaatje Westerwolde. En daar kan je informatie vinden. Er staan telefoonnummers op. Mailadressen. Je kan via de mail kan je ook contact opnemen.
2: Je kan je ook via de site aanmelden. Dus ik krijg ook vaak nieuwe hulpvragen binnen via de site. Dan gaat een lampje op mijn computer branden en dan...
1: Dan weet je dat er weer een aanmelding is. Nou, dat is hartstikke fijn.
2: Ja.
1: Ja, alleen maar fijn dat jullie er zijn en dat het mogelijk is.
2: Je komt bij mensen over de drempel en dan vaak is het al een gevoel wat ze hebben van... we hebben even hulp, we hoeven het niet meer alleen te doen. Nou, dat is geweldig mooi werk om te doen. Het zou er niet moeten zijn, maar het gevoel wat mensen krijgen van ze worden al even ondersteund. We hebben een eerste gesprek, we bespreken alles. Dat geeft vaak al, als het dan weggaat, of fijn dat je geweest bent. En wat fijn dat we nu verder hulp krijgen. Dus ze zijn ook echt blij ermee.
1: Ja, het leven wordt ook gewoon steeds duurder, hè?
2: Ja.
3: En ingewikkelder. Het toeslagensysteem is best een ingewikkeld systeem om dat goed aan te vragen.
1: Is dat nog iets waar nagekeken kan worden?
3: Jazeker. Ja. Ja, met Schuldhulpmaatje nemen we ook toeslagen mee. Waar kan ik nog meer geld of hulp vandaan krijgen? Bijvoorbeeld Stichting Leergeld of andere organisaties, Stichting Jarige Job. Kijken allemaal of die of de mensen daar ook recht op hebben op die hulp. Zodat ze verder kunnen leven.
1: Ja, precies. Ja, mee kunnen doen is het misschien wel.
3: Ja, mee kunnen doen.
1: Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ik wil nog even zeggen dat mensen ook een aanvraag kunnen doen bij de voedselbank.
1: Oké. Okay.
2: Oh ja. Dat is ook nog wel even een belangrijk punt. Daar kunnen ze verschillende punten in regio Westerwolde hun boodschappenpakket ophalen. Dus ik doe ook heel vaak de aanvragen voor voedselbank.
1: Dat is ook allemaal mogelijk.
2: Ja.
1: Wat dat betreft, zorg dat je de zorg krijgt inderdaad. En dat je de hulp krijgt wanneer je het nodig hebt. Ja, en laat de drempel alsjeblieft zo laag mogelijk.
2: Ja.
1: Ontzettend bedankt voor het gesprek.
2: Graag gedaan.
3: Graag gedaan.

0: Het is nu 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag. En weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
12: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
11: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
12: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen. En dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
11: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. In Winschoten is onrust ontstaan nadat organisator Zweep Events heeft aangekondigd te stoppen met het organiseren van 8 evenementen in de Molenstad. Het gaat om evenementen als de Duitse Dagen en de Koningsmarkt. Volgens Zweep komt de gemeente Oldambt steeds opnieuw met extra eisen voor de evenementenvergunningen en is de lol er daardoor voor de organisatoren vanaf. Nadat het bericht over het stoppen met de evenementen gisteren naar buiten kwam, liet de partij Voor het Noorden al weten zich grote zorgen te maken over het vergunningenbeleid van de gemeente. Volgens de fractie lopen organisatoren, veelal vrijwilligers, steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het laatste moment worden gesteld. De evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid

dorpen en wijken, maar men wordt steeds vaker belemmerd door toenemende bureaucratie. Zaterdagavond vond in Papenburg een verkeersongeval plaats, waarbij een 25-jarige bestuurder betrokken was, die zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen. In een bocht verloor hij de controle over zijn voertuig, raakte van de weg en belandde op het trottoir. De auto botste vervolgens tegen een heg. Agenten stelden vast dat de man duidelijk onder invloed was. Een vrijwillige ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 2,49 promil uit. Er werd bij de man een bloedmonster afgenomen en zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen. Vandaag en morgen moeten automobilisten in Winschoten rekening houden met vertraging. Er wordt geasfalteerd op de Molenweg. Het betreft onder andere de rotonde bij de Bovenburen, maar ook de weg die voor de brandweerkazerne langs loopt. Er zijn afspraken gemaakt waardoor de brandweer wel bereikbaar blijft en te alle tijden kan uitrukken. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon geregeld en wordt het bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind 18 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 11. Morgen en overmorgen is er 's morgens wat mist en gaandeweg de dag breekt de zon dan door. Het is dan 18 graden. Woensdag wordt het 20 graden, maar dan gaat het 's avonds regenen. In de dagen daarna is er kans op nog iets hogere temperaturen, dus duidelijk nog wat warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.

0: Het is nu 3:00.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. In Winschoten is onrust ontstaan nadat organisator Zweep Events heeft aangekondigd te stoppen met het organiseren van 8 evenementen in de Molenstad. Het gaat om evenementen als de Duitse Dagen en de Koningsmarkt. Volgens Zweep komt de gemeente Oldambt steeds opnieuw met extra eisen voor de evenementenvergunningen en is de lol er daardoor voor de organisatoren vanaf. Nadat het bericht over het stoppen met de evenementen gisteren naar buiten kwam, liet de partij Voor het Noorden al weten zich grote zorgen te maken over het vergunningenbeleid van de gemeente. Volgens de fractie lopen organisatoren, veelal vrijwilligers, steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het laatste moment worden gesteld. De evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken, maar men wordt steeds vaker belemmerd door toenemende bureaucratie. Zaterdagavond vond in Papenburg een verkeersongeval plaats waarbij een 25-jarige bestuurder betrokken was die zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen. In een bocht verloor hij de controle over zijn voertuig, raakte van de weg en belandde op het trottoir. De auto botste vervolgens tegen een heg. Agenten stelden vast dat de man duidelijk onder invloed was. Een vrijwillige ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 2,49 promil uit. Er werd bij de man een bloedmonster afgenomen en zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen. Vandaag en morgen moeten automobilisten in Winschoten rekening houden met vertraging. Er wordt geasfalteerd op de Molenweg. Het betreft onder andere de rotonde bij de Bovenburen, maar ook de weg die voor de brandweerkazerne langs loopt. Er zijn afspraken gemaakt waardoor de brandweer wel bereikbaar blijft en te alle tijden kan uitrukken. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon geregeld en wordt het bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind 18 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 11. Morgen en overmorgen is er 's morgens wat mist en gaandeweg de dag breekt de zon dan door. Het is dan 18 graden. Woensdag wordt het 20 graden, maar dan gaat het 's avonds regenen. In de dagen daarna is er kans op nog iets hogere temperaturen, dus duidelijk nog wat warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.

van de heuvel.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
15: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
16: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
17: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
18: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. In Winschoten is onrust ontstaan nadat organisator Zweep Events heeft aangekondigd te stoppen met het organiseren van 8 evenementen in de Molenstad. Het gaat om evenementen als de Duitse Dagen en de Koningsmarkt. Volgens Zweep komt de gemeente Oldambt steeds opnieuw met extra eisen voor de evenementenvergunningen en is de lol er daardoor voor de organisatoren vanaf. Nadat het bericht over het stoppen met de evenementen gisteren naar buiten kwam, liet de partij Voor het Noorden al weten zich grote zorgen te maken over het vergunningenbeleid van de gemeente. Volgens de fractie lopen organisatoren, veelal vrijwilligers, steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het laatste moment worden gesteld. De evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken, maar men wordt steeds vaker belemmerd door toenemende bureaucratie. Zaterdagavond vond in Papenburg een verkeersongeval plaats waarbij een 25-jarige bestuurder betrokken was die zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen. In een bocht verloor hij de controle over zijn voertuig, raakte van de weg en belandde op het trottoir.

de brandweer wel bereikbaar blijft en te alle tijden kan uitrukken. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon geregeld en wordt het bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind 18 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 11. Morgen en overmorgen is er 's morgens wat mist en gaandeweg de dag breekt de zon dan door. Het is dan 18 graden. Woensdag wordt het 20 graden, maar dan gaat het 's avonds regenen. In de dagen daarna is er kans op nog iets hogere temperaturen, dus duidelijk nog wat warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.

0: Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
11: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Nederland.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
14: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
13: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
14: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
13: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
15: Non-stop.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

capaciteit van de gemeente. Volgens de fractie lopen organisatoren, veelal vrijwilligers, steeds vaker vast in trage procedures, onduidelijkheid en aanvullende eisen die pas op het laatste moment worden gesteld. De evenementen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken, maar men wordt steeds vaker belemmerd door toenemende bureaucratie. Zaterdagavond vond in Papenburg een verkeersongeval plaats, waarbij een 25-jarige bestuurder betrokken was, die zwaar onder invloed achter het stuur was gekropen. In een bocht verloor hij de controle over zijn voertuig, raakte van de weg en belandde op het trottoir. De auto botste vervolgens tegen een heg. Agenten stelden vast dat de man duidelijk onder invloed was. Een vrijwillige ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 2,49 promil uit. Er werd bij de man een bloedmonster afgenomen en zijn rijbewijs en autosleutels werden in beslag genomen. Vandaag en morgen moeten automobilisten in Winschoten rekening houden met vertraging. Er wordt geasfalteerd op de Molenweg. Het betreft onder andere de rotonde bij de Bovenburen, maar ook de weg die voor de brandweerkazerne langs loopt. Er zijn afspraken gemaakt waardoor de brandweer wel bereikbaar blijft en te alle tijden kan uitrukken. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon geregeld en wordt het bij een zwakke tot matige west-noordwestenwind 18 graden. Vannacht daalt het kwik tot een graad of 11. Morgen en overmorgen is er 's morgens wat mist en gaandeweg de dag breekt de zon dan door. Het is dan 18 graden. Woensdag wordt het 20 graden, maar dan gaat het 's avonds regenen. In de dagen daarna is er kans op nog iets hogere temperaturen, dus duidelijk nog wat warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.

0: Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan dat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: sport. Blik op sport.
1: Maandagavond 21 september van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Blik op Sport hier bij Groningen 1. Het is vandaag echt een mooie dag geweest. En ik denk, lekker mooi plaatje als begin van Long Tall Ernie en The Shakers. En uit het jaar 1977 was dit Do You Remember. Wat gaan we de komende twee uur doen? Nou, we beginnen straks eerst even met speelronde nummer 2 in het amateurvoetbal. En kijken welke ploegen nog na twee speelronden foutloos zijn. Ook hebben we de eindstanden in het volleybal van het beker. De komende week beginnen de competities vanaf vandaag tot zaterdag. Handbal, hockey, korfbal, dammen, darts en tafeltennis. Komt allemaal voorbij de komende twee uur in deze uitzending van Blik op Sport. Wij gaan verder met een volgende plaat. Nou, dat meisje is 10 jaar. Ik zag het vanmorgen even in de herhaling. Ik had een show opgenomen van zaterdag. Dat heet de Giovanni Sarella Show. En dat ging om kinderen. Kleine staat. Ik weet niet meer. Ik heb het wel opgeschreven hoe dat precies zat. Maar dan moet ik dan even specifiek erbij vermelden. Anders kom ik er helemaal niet uit. Kleine staas, ganz groot. Nou, en dat bleek dus wel. Er waren dus een aantal kinderen die mochten dus bijvoorbeeld met iemand zingen. Onder andere ook deze meisje. Deze meisje is schijnbaar ook al in The Voice Kids gezeten. En is nu 10 jaar. Heeft een eigen nummer geschreven. Zong in die uitzending met Beatrice Eekli, die wij ergens dit uur of volgend uur ook nog draaien, heeft ze samen mee gezongen. En ja, dan moet je wel toch nageven, als je na die tijd dat liedje hebt gehoord, dan krijg je toch een beetje tranen in de ogen van, ja, daar staat een 10-jarig meisje tegenover duizenden mensen te zingen daar in zo'n stadion. En dat is toch wel best wel knap. Nou, dat meisje heet Nele en zij heeft het over tweeling. Luister naar haar.

0: meer moed.
1: Je hoorde de 10-jarige Nele met Zwilling. En dat is toch best wel knap als je op die leeftijd live zingt in zo'n grote zaal waar duizenden mensen zitten. En dan toch de zenuwen onder bedwang houdt. Petje af. Nele dus. We gaan naar speeldrom nummer 2 in het amateurvoetbal. Beginnen we in de vierde klasse G van het zaterdagvoetbal. En eens kijken hoe onder andere de promovendus VV Pekla en Bato, dat afgelopen seizoen in de vijfde klasse uitkwam, hebben gedaan. Nou, we beginnen eerst met Elim tegen SVBO. Die werd afgelopen dinsdag gespeeld. Dat eindigde in 2-5. Dan de andere uitslagen van afgelopen weekend. VV Pekla verloor ook zijn tweede wedstrijd in de vierde klasse van CEC, dit keer met 1-2. Fit Boys tegen Elim 5-2. Borger, Onswerder Boys 3-0. Faco tegen SJS eindigt in gelijkspel 1-1. SVBO, CSVC 6-0. En Bato, ja, die hield huis in bij Angerslo. Want de Winschoters wonnen namelijk met 1-8. SVBO, Fit Boys en Borger, zij zijn alle drie foutloos, 6-2. Bato is opgeklommen naar plaats 5 met 3-2. Samen met CSVC, maar dat heeft op basis van doelsaldo allemaal te maken. Daarom staat Bato nu 5e. En VV Pekla, die staat op plaats 11 met nog geen punten gehaald uit 2 wedstrijden. Komende zaterdag speelt Bato thuis tegen Borger. In de vijfde klasse F verloor Scheemders in de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Meeden met 0-3. Meedhuizen tegen WO 1-3. Mussel Wagenborgen Boys 2-0. Westerlee Nieuw-Wolda 5-0. ZNC tegen VVS 2-3. En Siddeburen tegen BNC 3-2. Mussel, Meeden en WO, die zijn nog foutloos in die vijfde klasse. Alle drie hebben ze 6 punten uit 2 wedstrijden. Gevolgd door een vijftal. Zeg ik dat wel goed? Eens even kijken. 1, 2, 3, 4. Ja, een vijftal. Met onder andere Westerlee, BNC en Scheemda. En ook nog niet te vergeten, VVS. Ze hebben alle 4-3 punten uit 2 wedstrijden. De enige vreemde eend in de bijt is Siddeburen. Die heeft ook 3 punten. Maar goed. Nieuw-Wolda is hekkensluiten met 0-2. Komende zaterdag Nieuw-Wolda tegen Meedhuizen. Meeden tegen VVS. Wagenborger Boys tegen Westerlee. En BNC die speelt dan tegen Scheemda. Dan gaan we naar de eerste klasse H toe. Met daarin de zaterdag en de zondag ploegen. Met Dragster Boys tegen Blauw-Wit 34, 2-0. FC Surhuis Tivien tegen Broekster Boys 2-5. PKC 83 Worchem 2-3. Heerenveense Boys Achilles 1894 afgelast. Velocitas 1897 tegen Buitenpost 3-0. WVV werd, zoals de kop vermeldde in het Dagblad van het Noorden vandaag, tegen HSVV werd afgedroogd 0-3. En VKW tegen Biekwik 1887 1-1. Dan is voorlopig HZVV nog als enigste foutloos. 6-2 met een kwartet, of nee, een trio. Met 4 punten, Biekwik, Velocitas en Worchem. WVV vinden we terug op plaats 7 met 3 punten uit 2 wedstrijden. En komende zondag spelen de Winschoters thuis tegen VKW. In de derde klasse E schoot FC Ter Apel met Scherp tegen Groningen Boys. Het werd namelijk 3-8 in de uitwedstrijd. Heiligelee versloeg Titan met 6-1. MOVV ging onderuit tegen Stadskanaal met 0-4. Promovendus Veleveen won de uitwedstrijd tegen Musselkanaal met 0-3. Noordster speelde gelijk tegen HOVC met 2-2. Sellingen verloor van Gieten met 2-6. En SVZ tegen Nieuwbuinen 2-2. Dan hebben we de volgende stand. Dat onder andere Heiligelee nog steeds foutloos is in die derde klasse. Met 6 punten uit 2 wedstrijden. En dat is eigenlijk een schril contrast tegen MOVV. Want die staan laatste. Maar Foutloos zijn ook nog Trapel 96, Stadskanaal en Veleveen. Alle vier hebben ze 6 punten uit 2 wedstrijden. Noordster vinden we terug op plaats 10 met 1 schamelijke puntje uit 2 wedstrijden. En MOVV wacht nog steeds op de eerste punt samen met Sellingen in deze derde klasse E. Komend weekend dan... even kijken wat we daar dan hebben. Ze gaat Sellingen op bezoek bij Nieuwbuinen. Heiligelee reist af naar Pekela te spelen tegen Noordster. MOVV speelt de uitwedstrijd tegen HOVC. En Veleveen die krijgt Groningen Boys op visite. Dan gaan we naar de vierde klasse B. ASVB uit Blijham tegen DWZ 5-2. Buinen FVV 6-1. Drieborg pakte zijn eerste punt in deze competitie met 2 tegen 1 tegen Westerwolde. Wilt u het verslag gaan lezen? Dat kan. Ga even naar onze website of in de app van Groningen 1. Dan Gasselt ten Nijveen, Zevenhuizen 1-0. Muntendam, Farmsum 5-4. En SPW tegen Groengeel 6-0. Dat betekent dat SPW, Buinen, ASVB en Gasselt ten Nijveen nog steeds foutloos zijn. 6 punten uit 2 wedstrijden. Drieborg is door de overwinning opgeklommen naar plaats 8 met 3 punten uit 2 wedstrijden. Westerwolde is samen met Farmsum, DWZ en FVV nog puntloos. Dan komend weekend dan speelt Westerwolde tegen FVV. Nou, dan kan het niet anders zijn dat of beide ploegen pakken een punt of een van de ploegen pakt punten. Dus omdat FVV ook nog puntloos is. Drieborg die speelt dan tegen SPW en dat is een uitwedstrijd. Dan gaan we nog naar de vijfde klasse B. Barenveld Engelbert 2-0. JVV tegen GKC 2-2. Pekel de Boys, ieder de punt, 1-8. Werder Gieterveen, 2-4. Woltersum Bellingwolde, 2-3. En Italian Boys tegen Eekst, 4-1. Op dit moment nog foutloos, net 2 wedstrijden. Italian Boys met 6 punten uit 2 wedstrijden. Gevolgd door GKC met 4 uit 2. Ieder de punt op plaats 3 met 3 punten uit 1 wedstrijd. Werder, die vinden we terug op plaats 7. Met 3 punten uit 2 wedstrijden. Bellingwolde op 8. Ook 3 punten uit 2 wedstrijden. JVV op plaats 9e ploeg uit Gypsy Bhutang heeft 2 punten verzameld uit 2 wedstrijden. En Pekel de Boys is hekkensluiter samen met Woltersum met 0 uit 2. Komend weekend hebben we Alteveer tegen Pekel de Boys. JVV gaat op bezoek bij Barenveld. Bellingwolde krijgt bezoek van GKC. En Werden die gaat op bezoek bij Engelbert. En volgende week ook gewoon weer alle uitslagen in deze uitzending van Blik op Sport bij Groningen 1.
0: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

Uit 2015 was dat Causes en Teach Me How to Dance with You. Je luistert naar naar Groningen 1. Blik op sport en wij gaan verder met vrouwenvoetbal. En dan gaan we naar de tweede klasse C. WVF tegen Oranje Nassau werd 5-1. Westerwolde verloor zijn eerste thuiswedstrijd tegen Hollandse Veld met 2-3. Zuidwolde tegen Vios 0-5. Ommen tegen ZZC 20 werd 4-4. Alcides Berkom 1-2. En Achilles 12 tegen Emos werd 2-1. Vios, WVF, FC Hollandse Veld, Achilles en Berkom. Alle 5 3 punten uit 1 wedstrijd. Westerwolde vindt het terug op plaats 8 met 0 punten uit 1 wedstrijd. Komende zaterdag Oranje Nassau tegen Westerwolde. Dat wordt gespeeld op Sportpark Ossenkopplerhoek in Almelo. En die wedstrijd begint om 5:05. Dan gaan we naar de vierde klas 6. Daar hebben we 2 uitslagen ervan. Corenos tegen Helpman vrouwen 3, 2-0. En Bedum tegen NEC Delfzijl werd 4-0. Betekent dat... dat zij ook de enige koploper zijn, maar op basis van doelsaldo staat Bedum in elk geval bovenaan. VVS heeft dus geen wedstrijd tot nu gespeeld. En ook de VV Pekela ook geen wedstrijd gespeeld. Komend weekend dan wel alles onder voorbehoud. Dan speelt VV Pekela tegen Haas 88 Sportpark Burgemeester Poekhoven. In het nieuwe Pekela begint die wedstrijd om 14:00. Dan gaan we naar de vijfde klasse 6 bij de vrouwen. Heiliglee versloeg VV Pekela vrouwen 2 met 4-1. En diezelfde eindstand kende ook Siddeburen tegen Veendam 1894 vrouwen 3 4-1. WVV tegen Pickle the Boys is verschoven naar 25 november. Heiliglee en Siddeburen dus bij de koploper met 3 punten uit 1 wedstrijd. Dan gaan we naar het programma voor komend weekend. Alles onder voorbehoud. Dan speelt Heiliglee de uitwedstrijd tegen SJO ZVC 14. Op Sportpark Hoogte der Heide in Gasselte begint die wedstrijd om 14:00. De vrouwen van Pickle the Boys gaan naar Muntendam. Op Sportpark Zuiderstraat begint die wedstrijd om 14:00. WVV gaat naar Annen, naar Sportpark De Hofakkers. En die wedstrijd begint om 14:30. En de vrouwen van Bato die reizen af naar Sportpark De Lange Leegte in Veendam. Daar begint die wedstrijd om 15:00. Dan gaan we naar de reserveklasse bij de mannen met Nieuweschans. Die speelde een uitwedstrijd tegen Scheemda 2 op Sportpark De Oostert. In Scheemda werd 4-1 voor de thuisploeg. Haas 88 tegen Bato 2, 1-5. Wildevank 5 tegen SGV 2, 1-5. Bato 2, SGV allebei aan kop met allebei 3 punten uit 1 wedstrijd. Scheemda 2 op plaats 3 met ook 3 punten uit 1 wedstrijd, maar heeft een doelpuntje minder gemaakt. Nieuweschans vindt terug op plaats 10 met 0 punten uit 1 wedstrijd. Komende zaterdag op Sportpark De Lange Akkers begint die wedstrijd tegen VVS 2 om 14:00. Oldamster Boys, ik zei het al vorige week al dat hij naar Woldendorp moest. Maar die wedstrijd is vervallen, want WO3 is uit deze competitie. Maar Oldamster Boys zit er nog gewoon in. En als het een beetje mee zit, spelen ze komende zondag een eerste wedstrijd van dit seizoen tegen ASVB 3. Maar er werd er wel flink op gescoord gisteren. Drieborg 2 tegen MOVV 3 werd namelijk 9-3. ASVB 3, Harkstede 2, 1-9. Bato 4 tegen Noordster 4, 7-0. En Kwiek 4 tegen Bellingwolde 4, 4-3. Betekent dat Harkstede samen met Bato 4, Drieborg 2 en Kwiek aan kop gaan met 3 punten uit 1 wedstrijd. Oldamster Boys op plaats 6 heeft nog geen wedstrijd gespeeld. Ja, het heeft een andere naam gekregen. Voetbal Plus, maar daar valt nu het G-voetbal onder. En de G-voetballers van Bato die gingen naar Sportpark Het Bolwerk in Bolsward toe om afgelopen zaterdag te spelen tegen SC Bolsward. Maar geen punten mee naar huis genomen, want ze verloren met 5-0. Steenwijkerwold tegen Emmen 3-10. Sneek Wit-Zwart tegen Sint-Anna-parochie 0-10.
10. En Heerenveense Boys tegen Blauw-Wit 34-7-2. Sint-Anna Parochie aan kop met 3 punten samen met Emmen en Heerenveense Boys en Bolzwart. Bato vinden we terug op plaats 6. En komende zaterdag komt Heerenveense Boys op bezoek in Winschoten. En die wedstrijd begint om 1 uur. Wij gaan verder met Rolando Villazon.

Je hoorde Rolando Villazon en O Sole Mio. Wij gaan verder met het laatste blokje van het voetbal, maar dan in de zaal. En dat heet dat zaalvoetbal. En beginnen we in de topklasse F bij de mannen. Nicator tegen ZVV Borger werd 3-0. ZVF tegen de Westerkwartier 4-1. ZVV Urk 2 tegen Gieten 1-0. DRS 5 tegen Ex-Studentes Groningen 1-0. Futsal Winsum HFC 25 5-3. En WMC verloor opnieuw in de topklasse. Dit keer van Hogeveen met 4-8. Betekent dat Winsum op dit moment de enige is die nog foutloos is met 6-2. Daar kan Nicator nog bij komen. Die heeft een wedstrijd minder gespeeld. DRS 5 is tweede met 4-2. En dan een hele rits met 3 punten. Waarvan Nicator de minste wedstrijd heeft gespeeld. 3 punten uit 1 wedstrijd. WMC is nu hekkensluiten met 0-2. En komende vrijdag in Sporthal De Schelp in Urk begint de wedstrijd tegen ZVV Urk 2 om 10:00. Dan gaan we naar de mannen toe met Bellingwolde in de tweede klasse 3. Maar die kwam niet in actie. Wel DRS 547 tegen Ex-Studentes Groningen 4-1-2. DWS Oosterpoort tegen Futsal Winsum 3-10-3. En Reus 2 tegen Gieten 2 4-1. DWS Oosterpoort op kop met 3 punten uit 1 wedstrijd. Samen met Reus 2 en Ex-Studentes Groningen 4. Bellingwolde staat op plaats 6 en komt komende week niet in actie. In de vierde klasse 13 geen Westerlee die speelde komende vrijdag.

0: staat op plaats 6 nu met 3 punten uit 2 wedstrijden. Westerlee 2 op plaats 10 met 0 punten uit 1 wedstrijd. In de eerste klasse, hebben we vorige week al meegekregen in de uitzending, verloor de vrouwen van WMC van Schattenberg met 2 tegen 0. De andere wedstrijden die gespeeld werden, DRS 5 vrouwen 3 tegen Ex-Studentes Groningen vrouwen 3, 4-2. En HFC 15 tegen Ex-Studentes Groningen 4, 11 tegen 5. Winsum is koploper samen met DRS 5 vrouwen 3 en Roden. Alle drie hebben ze met 3 punten uit 1 wedstrijd. Dan WMC vrouwen 2, die komen komende vrijdag in Winschoten in actie tegen DRS 5 vrouwen 6. En die wedstrijd is geloof ik om 7 uur of om 8 uur. Maar ik heb daar even geen tijd bij staan. Komt straks nog wel. Omlandia tegen DRS 5 werd 4 tegen 1. Dat hebben we over DRS 5 vrouwen 11. En Farfsan versloeg DRS 5 vrouwen 10 met 13 tegen 5. DRS 5 vrouwen 6. Farfsan, DRS 5 vrouwen 7 en Bedum, alle 4 3 punten uit 1 wedstrijd. De vrouwen van WMC 2 hebben nog geen wedstrijd gespeeld. En wij gaan verder met George Pekel. Daarna kom ik nog even terug op de tijdstip van de wedstrijd WMC vrouwen 2 tegen DRS 5 vrouwen 6.
1: Dit is Groningen 1.

Love, Love. Prachtige tijd op bijna 20 voor 8 op deze maandag 21 september. Wij gaan verder met volleybal. Voordat we daar met volleybal doen, gaan we nog even terug naar de zaal voetbal in de tweede klasse 4. Speelt komende vrijdag de vrouwen van WFC 2 tegen DRS 5, je vrouwen 6. In de sporthal hier aan de Stikkelaan in de Winschoten begint die wedstrijd om 7 uur. Goed, volleybal. Dan gaan we naar de beker bij de heren in de eerste ronde pool 5. Daar hadden we vanaf afgelopen woensdag VSV 74 tegen Donitas Heren 3. Dat werd in de Westerwoldehal gespeeld in Vlachtwedde. En dat won de thuisploeg met 3-0. Zetstanden waren 25-21, 31-29 en 25-18. Afgelopen zaterdag speelden de heren van VSV een uitwedstrijd tegen Vios in de Duurswoldhal in Slochteren. En won met 0 tegen 3, 17-25, 24-26 en 15-25. En de andere wedstrijd die zaterdag nog gespeeld was, was Donitas Heren 3 tegen Sifok 3 tegen 2. Eindstand in de pool. VSV eerste met 7 uit 3. Gevolgd door Donitas Heren 3 en Sifok met 5 uit 3. Vios laatste met 2 uit 3. Dan gaan we naar de eerste ronde pool 4 met de wedstrijd Annen tegen Pegasus. Dat werd 0 tegen 3, 17-25, 22-25 en 16-25. En de andere wedstrijd ging tussen Tyfoon en MSK, werd 3 tegen 2. Pegasus uit Terapel is poolwinnaar met 9 punten uit 3 wedstrijden, gevolgd door MSK met 4 uit 3, Annen met 3 uit 3 en Tyfoon laatste met 2 uit 3. Dan gaan we nog naar de nationale beker. Eerste ronde in de pool. Daar speelden de set-uppers uit Scheemda tegen Heracles. In de Struikhal in Groningen gingen de Scheemders onderuit met 3 tegen 0. Zetstanden waren 25-18, 25-22 en 25-15. Veracles gaat door als winnaar met 6 punten uit 2 wedstrijden. Lycurgus Heren 2 eindigt als tweede met 2 punten uit 2 wedstrijden. En de Sluppers laatste met 1 punt uit 2 wedstrijden. Dan gaan we naar de dames toe. Tweede klasse, ronde 1, pool 9. Werd afgelopen vrijdag gespeeld tussen VSV en Pegasus Dames 3. Dat werd 3 tegen 1. Zetstanden waren 20-25, 25-17, 25-19 en 25-16. Oostermoer is groepswinnaar met 5-2. VSV op plaats 2 met 3 uit 2. Pegasus, dames 3 op plaats 3 met 1 punt uit 2 wedstrijden. En dan gaan we nog naar, dan moet ik even kijken, dames, ronde 1, pool 4 in de beker A-competitie. Daar werd gespeeld afgelopen zaterdag VCO 72 tegen Pegasus. Dat werd 3 tegen 1, 20-25, 25-23, 25-12 en 25-16 waren de zetstanden in de past in Onstwedde. Donitas dames 5 won van MSK dames 5 met 3 tegen 0. VCO 72 is groepswinnaar geworden met 9 uit 3, Pegasus op plaats 2 met 5 uit 3, Donitas dames 5 op plaats 3 en MSK op plaats 4 met 1 punt uit 3 wedstrijden. Dan wordt er komende week, eigenlijk al vandaag, afgetrapt met de competitie. En dat doen wij met de promotieklasse B bij de dames. Met daarin Pegasus die komende zaterdag speelt tegen Veracles Dames 6. Dat wordt gespeeld in de Koos Duppelhal in Groningen. En die wedstrijd van Pegasus uit Terapel begint dan om 1 uur. In de eerste klasse C bij de dames spelen de Seruppers thuis tegen de Meeuwen Dames 2. In de Eeksterhal in Scheemda begint die wedstrijd om 17:30. Dan hebben we ook de eerste klasse E. Daar speelt Volop 69 pas volgende week. In Oude Pekela in MSC De Binding. Maar daar komen we volgende week maandag op
terug. Dan gaan we naar de tweede klasse G bij de dames. Daar vinden we SSS 70 uit Sellingen. Die spelen dan tegen VKM. Die wedstrijd begint zometeen over een kwartiertje in de Zuiders in Sellingen. En ik zei het al, die wedstrijd begint om 8 uur. Dat is over een kleine kwartiertje. In de tweede klasse E, daar vinden we VSV uit Westerwolde. Die speelt komende vrijdag uit tegen Oostermoer in de Goordens en Gieten. Begint die wedstrijd om 9 uur. Dan gaan we naar de derde klasse D. Daar speelt Drieborg tegen Sifok Dames 2 in de Hardenberg in Finsterwolde. Begint die wedstrijd om 8:30. En komende zaterdag spelen de dames van Beerta in de Bredeschoon Noord in Delfzijl om 7:30 tegen VV Trias Dames 4. Dan gaan we naar de vierde klasse B. Daar vinden we VVN uit Bad Nieuweschans. Zij spelen tegen Fokklubal in de Akkerschans in Bad Nieuweschans. Begint die wedstrijd om 8 uur. Dan gaan we naar de mannen toe in de tweede divisie A. Daar spelen meteen de beide promovendussen van het afgelopen seizoen uit de derde divisie A meteen tegen elkaar in de Eeksterhal in Scheemda. Zet Uppers neemt dat op tegen AVC 69. En Zet Uppers werd afgelopen seizoen net kampioen. Dan gaan we naar de promotieklasse C bij de mannen. Daar speelt VSV pas op 2 oktober. Dan in de derde divisie A speelt Pegasus uit Ter Apel ook pas volgende week. Dat is een week later zelfs, 3 oktober. En dan hebben we de tweede klasse D met daarin volop 69. Zij spelen komende vrijdag tegen SGO in de Markenhuis in Grollo om 9 uur. En ik wou de grap nog maken van, ja, als ze toch naar Grollo gaan en ze komen langs het huis van Johan Derksen, zwaai even naar Johan Derksen. Maar dat kan helemaal niet, want Johan Derksen is dan in Hilversum om bij Vandaag Inside te zitten. Dus maakt allemaal niet uit. Maar ja, je denkt er wel aan Grollo. Ook aan het bluesfestival wat ze daar hebben. Maar je denkt, oh, Grollo, Johan Derksen. Heel makkelijk, link gelegd. Ja, wat doe je als je een versie hebt gemaakt in de jaren 70 met Smokey. En je gaat hem nu tegenwoordig alleen zingen als Chris Norman. Ja, dan moet je vooral live gaan spelen. Nou, dat hebben we wel gemerkt in een aflevering van de Giovanni Zarella Show. Het gaat over Alice.

Ja, dat krijg je dus van als je live dat speelt Chris Norman en Alice. En dan gaat het publiek gewoon zingen van who the fuck is Alice? Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de schuld natuurlijk met de versie die wij kennen van Gompie. Ja, en Chris Norman die in de band van Smokey zat. Die heeft dat in de jaren 70 ook gezongen. Maar zonder who the fuck is Alice. Dat is veel later gekomen. Maar ja, elke keer als hij nu elke keer optreedt. Je hoort ook in deze live versie, dat het publiek gewoon hun eigen draai er ook aan geeft. En hij zal wel gedacht hebben van, misschien moet ik dat volgende keer eens even wat anders gaan zeggen. Misschien de volgende keer tegen het publiek zeggen, jongens, dat zinnetje wat er tussendoor moet, dat is in mijn liedje niet zo. Maar goed, er zullen altijd wel mensen zijn die dat gaan roepen. Dus je kunt het eigenlijk nooit tegenhouden. Chris Norman hoorde je dus hier bij Groningen 1 met Alice. Wij gaan verder met hockey bij de dames in de eerste klasse. HCSO tegen Coevorden. Dat werd vrijdagavond gespeeld 5-1. Leeuwarden 3 tegen Dash, gisteren 1-2. Eemsmond tegen de HVA Assendames 2, 6-4. Graspiepers tegen HCW 4-0. Lemmer HCSO 1-2. En Daring tegen Kwikstik 4-0. Dash gaat naar kop met 7-3. Gevolgd door Daring, HCSO, Kwikstik en Graspiepers met 6-3. HCW vinden we terug op plaats 9. 0 punten uit 1 wedstrijd. Morgenavond speelt HCW tegen Eemsmond in die wedstrijd op Sportpark Sint-Vugtesholt. Zevende laan op het nieuwe veld. Begint dan om 8:00. En dan komende zondag, dan spelen ze ook thuis tegen Leeuwarden Dames 3. En die wedstrijd staat gepland om 1:00. Dan gaan we naar de mannen toe. En dan hebben we het over de 30-plus. Die spelen ook in een competitieverband. Maar voor HCW was dat eigenlijk een zondag om snel te vergeten. En heel snel te vergeten. Want de ploeg verloor namelijk bij Meppel op Sportpark Koedijkslanden met 21-1. Ik dacht, toen ik dat de eerste keer zag, ik denk, dat moet een foutje zijn. Maar dat bleek dus helaas geen foutje te zijn. Dus een hele zware, dikke nederlaag voor de heren 30-plus van HCW. HVA Assen tegen Dash 6-2. En Roden tegen Leeuwarden 4-1. Meppel en Roden allebei nog foutloos 6-2. HCW is hekken sluiten. En komende zondag om 11:00 komt Roden op bezoek. En afgelopen vrijdag is het nieuwe veld feestelijk geopend, want het oude veld was aan vervanging toe. En in de zomervakantie is er keihard gewerkt om het nieuwe veld aan te leggen. En het feest werd afgelopen vrijdag gevierd met een toernooi en een barbecue. En zo werd het nieuwe veld gevierd. Het nieuwe veld van HCW heeft ook een primeur, want het is de eerste club in het noorden van Nederland met een watervrij lusjesveld. Met een officiële openingshandeling door een van de jeugdleden werd het veld in gebruik genomen en kon er direct dus hart en lust op gehockeyd worden. Dankzij de nieuwe veld kan HCW de komende jaren echt vooruit. Straks in het tweede uur hebben we onder andere ook nog gaan we weer terug naar het voetbal toe, want er is geloot voor de eerste ronde van de knock-outfase bij de mannen. Met daarin toch wat behoorlijk wat ploegen die zich geplaatst hebben voor de knock-outfase. Onder andere Noordster, Bato, Westerlee, WVV, Heiliglee, Stadknaal en Trapel 96. Zij kennen hun tegenstander in de knock-outfase van het bekertoernooi. Dat in het tweede uur. En in het tweede uur beginnen we straks met basketbal. Want de mannen van Milwings die speelden afgelopen weekend met wisselend succes hun uitwedstrijden. Daardoor hoor je straks nog meer over. We hebben ook onder andere tafeltennis met Oldambt en WTTC. Korfbal met WSS en Corvi. Dammen hebben we ook, want Damclub Winschoten heeft ook afgelopen zaterdag gespeeld. Dat is allemaal zo'n beetje in het tweede uur. Het eerste uur gaan wij afsluiten met een plaat uit de jaren 80. En dat is wel een hele leuke plaat, denk ik, van Toto. En dit is tot aan de klok van 8:00. Stop loving you.

0: Het is nu 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blik op sport. Blik op sport.
1: Welkom in de tweede uur van deze uitzending van Blik op sport hier bij Groningen 1. En je hoorde Ferdi Lancé. En als ze lacht, dan lacht ze echt. Mooie een plaat uit het jaar 1982. Nou, we hebben het een klein beetje druk, want we gaan zometeen beginnen met basketbal. En daarna gaan we direct na het basketbal het darten doen van deze competitie van 2026-2027. Begint namelijk deze week met de eerste wedstrijden. En wij gaan verder. Hoe is het ook zo lekker om een eigen taal te zingen? Wij kennen hier verschillende dialecten, maar Beatrice Egli, die zwingt echt op zijn Zwitsers. Dit is Zeit zum Heiko.

Beatrice Egli hier bij Groningen 1, Blik op Sport en Ziet zum Heigo. Goed, we gaan naar basketbal toe. We gaan naar de uitslag van afgelopen weekend. ESBC Menheer tegen Dina 75 Heren 2, 69-63. Fivepack tegen Celeritas Dona 4, 67-49. Otters Jouren tegen Skilla 5, 59-48. Skilla 4 tegen Milwings uit de Winschoten 43-64. En BV Groningen 4 tegen Moustache 55-29. Fivepack staat eerste met 4 uit 2. Dan Milwings, Hornets en Menheer. Alle drie hebben ze 2 punten uit 1 wedstrijd. Komende zaterdag dan speelt Milwings tegen Otters Jouren. En die wedstrijd is om 8 uur. Om 6:30 is het al Milwings 2 tegen Hurricanes basketbal. Dan gaan we naar die uitslag in de vijfde klasse D18. Fivepack 3 tegen Moustache 3, 63-38. Jaan 2 tegen Milwings 2, 78-38. En Sietsema Highlanders tegen Typhoons, 58-50. Jaan 2 en Sietsema Highlanders beide aan kop met 4 uit 2. Milwings 2 op plaats 10 met 0 punten uit 1 wedstrijd. Komen ook dit seizoen hier bij Blik op Sport darten. Een bekend spelletje natuurlijk. En we kijken even naar de ploegen die allemaal meedoen in de Eredivisie. Speelt Wilnze dan op 24 september tegen Priekmerin. En we hebben ook Bros and Arrows uit Oude Pekla. Die spelen in Grillroom Bar Sultan. En die spelen van de week tegen Bull Bandits. Een uitwedstrijd. In de eerste divisie A, ja, dan is het wel aardig druk met ploegen uit Oldambt, Pekla en in Westerwolde. Vooral uit Pekla en uit Oldambt. Onder andere hebben we daar de Tellerikkers die in deze pool zitten. Die spelen in de Brasserie, de Tellerikkers in Winschoten. We hebben de Pekel de Bulls aan Sportpark MJ Wageman in Oude Pekela. Madhouse, die speelt in het Partycentrum in Finsterwolde. DC de Rode Engel, oftewel met een tussenhaakjes nog een B ervoor, in Stadscafé de Pastorie in Winschoten. Dat was vorig seizoen DC Pastorie. We hebben de Outsiders, die spelen hun thuiswedstrijden in de Spil in Nieuwe Pekela. En nieuw in deze eerste divisie A, DC Noorderlicht uit Drieborg, de kampioen van vorig seizoen in de tweede klasse. Die spelen dus in Drieborg. Dan de wedstrijden voor komende week, onder andere morgen, hebben we de Outsiders, die spelen een uitwedstrijd tegen Tisniaans. De Tellerikkers beginnen een thuiswedstrijd tegen Bulls Bennis 2.0. Pickle the Bulls ook met een thuiswedstrijd tegen DC Ja Lekker. Dan Brouwster Bouncers 2, die speelt dan thuis tegen Madhouse. En in de Stadscafé de Pastorie in Winschoten hebben we DC de Rode tussen haakjes B en dan weer afgesloten. Engel tegen DC Noorderlicht. En die wedstrijd wordt donderdag gespeeld. In de derde divisie C, daar vinden we twee ploegen. Paviljoen 2 en Zo is het ook. Zij spelen allebei op dit moment. Paviljoen 2 in de Villepark in Weddemeer en Wedde tegen Dubbeloyne. En Zo is het ook. Die speelt op dit moment tegen Vol Darts. Dan gaan we nog naar de derde divisie D. Daar is het ook behoorlijk druk met onder andere DC Krikke. Die speelt hier in de Winschoten. PC Rendering en Partycentrum in Vlachtwedde. DC BVB, voorheen speellocatie in Bad Nieuweschans. Maar nu dit seizoen in Café Krikke in Winschoten. Triple Nix in de Spil in Nieuwe Pekela. De Boel Geit, het in Grillroom Bar Sultan in Oude Pekela. De Gietersmieters in Café de Gieterij in Heiligelee. De Vijf Musketeers in de Vijf Musketeers hier in Winschoten en Paviljoen speelt dan in Villepark Weddemeer in Wedde. PC Rendering die speelt morgenavond tegen DC Krikke, gevolgd door de Gietersmieters tegen Paviljoen 1 op donderdag. En de Boelgeit die speelt dan tegen Triple Nix. Dus ja, het zijn weer leuke namen die erbij horen. Wij gaan verder met Two Brothers on the Fourth Floor.

Two Brothers on the Fourth Floor, 1995. En Come Take My Hand. We gaan naar tafeltennis toe. En dan beginnen we in de eerste klasse Pool A met Tjuchem 2 tegen Tjuchem 1. Eindigde in 3 tegen 7. Argos 4 tegen Actief werd 7 tegen 3. En dan hebben we Midstars 2 tegen Oldambt. Alexander Schipper, Frey Jansen en Robert Jansen namen op in de uitwedstrijd tegen Jurie Kobus, Hans van der Wij en Peter Streurman. Alexander Schipper begon voor Oldambt met een nederlaag tegen Kobus met 11-9, 11-7, 6-11 en 11-9. Ook Frey Jansen verloor zijn eerste wedstrijd tegen Van der Wij met 11-4, 11-6 en 15-13. Robert Jansen won van Streurman met 9-11, 3-11 en 4-11. En dan hebben we Alexander Schipper en Robert Jansen in de dubbel tegen Kobus en Van der Wij. Dat werd verloren met 11-8, 11-6 en 13-11. Daarna volgde een vijftal overwinningen achter elkaar in het enkelspel. Alexander Schipper won van Van der Wij in 4 sets met 11-6, 11-13, 2-11 en 7-11. Robert Jansen won van Kobus met 13-15, 6-11 en 2-11. Frey Jansen won van Streurman met 7-11, 6-11, 11-8 en 7-11. Robert Jansen won weer van Van der Wij met 6-11, 8-11, 5-11. En Alexander Schipper won van Streurman met 10-12, 8-11 en 7-11. De laatste partij ging net verloren door Frey Jansen tegen Kobus in 5 sets. 11-8, 8-11, 7-11, 11-4 en 11-8. Eindstand in de Hippolytushal in Middelstum was 4 tegen 6. Oldambt is koploper met 17 uit 3, gevolgd door Tjuchem met 15 uit 2. Midstars 2 op plaats 3 met 15 uit 3. Komende vrijdag om 19:30 is het Oldambt tegen Argus 4. En dat wordt gespeeld in de sporthal op de Hardenberg in Finsterwolde. Dan gaan we naar de derde klasse A met daarin WTTC. Zij begonnen deze competitie, de eerste thuiswedstrijd, tegen DTTC 78-2. Met daarin Leon Heijnen, Johnny Schuur en Jan Baas tegen Dick Hendriksen, Frank Hogewoning en Jeroen van der Laan. Heijnen begon met een overwinning op Hendriksen met 11-7, 6-11, 11-7 en 11-6. Johnny Schuur verloor van Hogewoning met 5-11, 9-11, 7-11. En Jan Baas won van Van der Laan met 6-11, 12-10, 11-8 en 11-5. De dubbel met Heijnen Baas tegen Hendriksen Hogewoning werd verloren in 5-6. 11-5, 9-11, 7-11, 14-12 en 8-11. Dan hebben we Johnny Schuur tegen Hendriksen. Dat werd 2-11, 3-11, 4-11. Heijnen won van Van der Laan met 11-8, 2-11, 11-6, 11-9. Dan volgden drie nederlagen op een rij, want Jan Baas verloor van Hogewoning met 8-11, 6-11, 9-11. Schuur verloor van Van der Laan met 9-11, 4-11 en 10-12. En Baas verloor weer van Hendriksen met 4-11, 11-8, 5-11 en 5-11. En Leon Heijnen won de laatste wedstrijd tegen de Hogewoning met 11-9, 11-8, 9-11, 11-5. Eindstand 4 tegen 6. Oldambt 2 won van Idefix 2 met 6-4. En diezelfde score kende ook bij Idefix 2 tegen DTAC 2. Idefix aan kop met 10 uit 2 samen met DTAC. En DTTC 78-2 op plaats 3 met 9 uit 2. WTTC die staat op plaats 4 met 8 punten uit 2 wedstrijden. Komende vrijdag, ja, we mogen het eigenlijk wel in de tafeltennis wel zeggen, de derby tussen Oldambt 2 en WTTC. Allemaal gespeeld in MSC de Hardenberg in Finsterwolde. Begin deze wedstrijd ook om 19:30. En wij gaan verder met David Garrett. En dit is Wake Me Up.

0: Je hoorde Maite Kelly. En de titel was Ik brauch einen Mann. Daarvoor hadden we David Garrett en Wake Me Up. Afgelopen zaterdag was het zover. Want dan klokslag 12 uur. Toen begonnen de competitie van de KNDB in het Dammen. Alle spelers in de ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse schoven daarvoor aan achter hun borden. Alleen in de ereklasse bestaat de groep uit 10 spelers. De overige klassen, net als de afgelopen jaren, en met 8 spelers. Damclub Winschoten dat speelde afgelopen zaterdag thuis tegen Damcombinatie Friesland 4. En Winschoten trad aan met Geert Lubberink. Hij speelde tegen Theo Wolters en hij won. Alberto Kams kwam niet verder dan remise tegen Henk Elgersma. Rob Knevel ook een remise tegen Rinse Visser. Yannick Lanting won van Jan Sloot. Egbert Wieringa won van Engel Vrouwen. Verder Kramer won van Reino Joustra. Martin Viel die speelde remise tegen Nanja Elgersma. En Jan Starke won, want hij had geen tegenstander. Zo stond aan het einde van deze eerste speelronde voor Damclub Winschoten een overwinning achter hun naam met 13-3. Andere uitslagen waren Warfum 2 tegen HDC Hogeveen 3. Dat werd 2-14. En de eerste ronde kende meteen ook een verrassing. Want Leek, daar komt de plaatselijke Damclub Rode Leek vooruit. Won met 9-7 van mede-titelkandidaat Heiken DTC 3. Vorig seizoen kwam Rode Leek nog uit in de eerste klasse, maar kon de degradatie niet voorkomen en zakte dus weer af naar de tweede klasse en begint dus met een overwinning. De laatste wedstrijd die nog gespeeld was, was de Vechtstreek 2 tegen BEGB Britsum, of Bezint eer zij begint. Dat betekent dat we de volgende stand hebben, dat op bordpunten HDC Hoogveen koploper is, gevolgd door Winschoten en BEGB uit Britsum op plaats 3. De volgende speelronde is op 3 oktober. Dan speelt Winschoten tegen medekoploper HDC Hogeveen 3. En mocht u het hele verhaal wil gaan lezen, dan kan dat. Ga naar onze website of in de app Groningen 1. Dan gaan we naar honkbal toe. Dan hebben we de uitslagen van gisteren in de vijfde klasse. WAC gaat ook nog op jacht naar plaats 3. Maar door de nederlaag tegen Caribe Heren 2 op Sportpark Corpus de Noon in Groningen kunnen ze dat er wel vergeten. Want ze verloren namelijk met 11-8. Northern Stars tegen de Blokes uit Veendam werd 2-21. Daardoor zijn de Blokes niet meer te achterhalen in deze competitie. Knightheren 2 verloor met dezelfde cijfers als de Northern Stars tegen Knightheren 1 met 2-21. En Pioniers tegen Drachten Diamonds werd 15-1. Blokes koploper en winnaar van deze klasse. 24 punten uit 13 wedstrijden. Pioniers op de tweede plaats met 20 uit 14. Knightheren 1 op plaats 3 met 19 uit 12. Ik zeg het wel even onder voorbehoud erbij, want ik zag iets met afgelast staan. Ik hoop niet dat het waar is. Komende zondag WSC speelt dan thuis. WSC speelt dan tegen Northern Stars op Sportpark Rodenburg Leek. En die wedstrijd begint om 11 uur. Straks gaan we eens kijken hoe de Pekelders en de Winschoters in het korfbal deden. Maar dat doen wij na een plaat uit 1988. Never Gonna Give You Up. Onder andere een grote hit van Rick Astley. Maar die draaien we niet. Want we draaien iets anders. She wants to dance with me.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

1988 dus, Rick Astley en She Wants to Dance with Me. Ik zat even na te denken welke hits dat hij nog meer had naast Never Gonna Give You Up. Dat was eigenlijk wel de grootste. Onder andere ook nog Together Forever en When I Fall in Love en Whenever You Need Somebody waren onder andere ook nog hits van deze Rick Astley. We gaan naar korfbal toe. We beginnen in de Ereklasse Pool 4. En daar hebben we WIC 34 uit Damwoude tegen WSS uit Oude Pekela. Dat werd 14-17. Wordt Kwiek tegen Oeterp ook 11-17. Stand halverwege de najaarscompetitie. Er wordt op het veld gespeeld. WSS aan kop met 6-3. Gevolgd door Oeterp, WIC 34 en Wordt Kwiek. Zijn wel alle 3-2 punten uit 3 wedstrijden. Komende zaterdag WSS tegen WIC 34. Dan gaan we naar Pool S201 op de zondag. Daar hebben we WSS 4 tegen Noorderveld 5. Ja, dat betekent de eerste nederlaag voor WSS 4 met 15-18. Vitesse en Club Brothers, daar kennen geen winnaars. Noorderveld 5 is koploper met 6-3. Gevolgd door WSS 4 met 4-3. Club Brothers en Vitesse pakten beide hun eerste puntje deze competitie. Komende zondag is het Noorderveld 5, WSS 4. En die wedstrijd op Sportcomplex Roden begint om 1 uur. Dan hebben we Pool S202, waar Corvi punten liet liggen tegen Vitesse. Dat eindigde in 10-10. WSS 3 won van Nick 7 met 13-11. WSS 3 is nu koploper met 4-3. Corvi op plaats 2 met 3 punten uit 2 wedstrijden. Nick 7 op plaats 3 met 2-2. En Vitesse op plaats 4 met 1 punt uit 3 wedstrijden. Komende zondag kan Corvi revanche nemen op Vitesse 3. Die wedstrijd op Sportpark Sint-Vitusholt, Achterlaan in Winschoten, begint om 14:30. Corvi 2 verloor met grote cijfers van Gorecht op Sportpark de Kalkwijk in Hogezand met 12-3. WSS 2 bleef foutloos door een overwinning op Wees Kwiek met 11-5. Wees Kwiek dus een kop met 6-3, gevolgd door Wees Kwiek en Gorecht met allebei 2-2 en Corvi 2 punteloos onderaan. Komende zondag op Sportpark Sint-Vitusholt, Corvi 2 tegen Gorecht. Die wedstrijd begint om 1 uur. Koploper WSS 2 gaat naar Sportcomplex Nuis om 22:30 te spelen tegen Wees Kwiek / NKC 2. Goed, zometeen hebben we de eerste ronde van de knock-outfase van het bekervoetbal bij de amateurs. Maar dat doen we na Matthias Leim. En dit is Aus meinem Kopf.

0: Je hoorde Matthias Haim. We kennen dit natuurlijk van hem. Zijn grootste hit in Nederland. Verdammt, ik liep die. En ik heb geträumt van die. Dit was Aus meinem Kopf. We gaan naar voetballen terug. In het eerste uur allerlei uitslagen gedaan. Maar ja, ik zei het eigenlijk ook in het eerste uur. Dat we vooruit gaan kijken. Want in het weekend van 17 en 18 oktober staan de knock-outfases gepland van het bekertoernooi. En daar is onmiddels voor geloot. Noordster uit Oude-Pekela die gaat naar Sauer toe, naar Sportpark De Lange 2, op 17 oktober om te spelen tegen Sios. Bato ontvangt diezelfde middag om 14:30 Veendam 1894 op Sportpark Sint-Vitusholt en hier in Winschoten. Westerlee die gaat naar Sportpark Park Westend in Groningen om te spelen tegen Gruno. WVV die speelt het op Sportpark De Holten in Marum om 14:30 tegen Marum. En dan op 18 oktober hebben we nog Heiligelee. Die ontvangt op Sportpark De Hoogte in Heiligelee om 14:00 GRC Groningen. Schellingen die hoeft niet zo heel ver te reizen naar Stadskanaal. Op Sportpark Paasjedal in Stadskanaal begint die wedstrijd om 14:00. En FC Ter Apel 96 gaat naar vijfde klasse Italian Boys toe. Op Sportpark De Parrel in Groningen begint die wedstrijd om 14:30. En komende zaterdag komen de waterpolo's van GZVW in actie. En dat gebeurt in Bad Hesslingen in Meppel. In het bekertoernooi in de eerste ronde is de race Heren 2 de tegenstander. En die wedstrijd begint om 19:30. Nou, als je onze tv-kanaal bekijkt of via de socials, dan zag je in elk geval trainen in de wijk met FC Groningen. Dat is sinds woensdag 16 september van start gegaan. Dat werd gespeeld op het Park Zuid in Winschoten aan de Albert Verweijstraat. Een uur trainen, vol beweging en een plezier. En dat kan op een trapveldje in een voetbalkooi of een kruifkoord op een voetbalveld in de buurt. Nou, voetbal vormt de basis, maar er is veel meer aandacht voor bewegen, samenwerken en jezelf uitdagen onder begeleiding van professionele trainers van FC Groningen en lokale sportcoaches werk je spelenderwijs aan drie onderdelen. Presteren als een voetballer, bewegen als een atleet en leven als een topsporter. Iedereen kan in elk geval meedoen. En het is op de woensdagen van 14:45 tot 15:45 voor 10 tot 14 jaar. En van 15:45 tot van 15:45 tot 16:45 van 15 tot en met 18 jaar. De komende twee weken is het nog in Winschoten. Op Park Zuid aan de Albert Verweijstraat 37A is dat hier in Winschoten. Daar kun je dus meetrainen. En in oktober gaat het drie weken lang naar VV Nieuweschans aan de Mettingstraat 18 in Bad Nieuweschans. En deze week, tot en met zaterdag, staat sport en bewegen centraal tijdens de Nationale Sportweek. Daardoor is er komende woensdag in de sporthal De Rietkraag in Oostwold Dynamic Tennis van 10:30 tot 11:30. Aanmelden is in elk geval niet nodig. Mocht je nog informatie hebben, kan het via a.oosterhuis@hvdsg.nl. Dan zaterdag is er een wandel, afstand van 4 kilometer. Een ommetje tocht om de Noord. Start om 10:00 bij de Schakel in Midwolda. En je kunt je nog aanmelden tot en met vrijdag 25 september op www.oldambeweegt.nl. Nieuws. Er zijn ook activiteiten voor kinderen en jongeren. En vanaf morgen, elke dinsdag en donderdag van 15:30 tot 16:30. Dat is in de gymzaal naast de OBS De Beukenlaan hier in Winschoten. Is er een gratis fitclub. Dus dan kun je in elk geval fitness doen. En dan hebben we ook nog, wat ik al net zei, de trainen als een prof, zeg maar. Dan gaan we heel gauw nog even een muziekje daar van een grote familie. En die zijn verliefd geworden op een alien.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

30 jaar geleden scoorden The Kelly Family een hit, een grote hit met Fell in Love with an Alien. Op vrijdag 25 september tussen 1 en 4 wordt op het kruispunt in Vlagtwedde een speciale driewielfietsontdekdag georganiseerd. Een driewielfiets biedt veel mensen extra stabiliteit, veiligheid en zelfstandigheid. Tijdens deze dag kun je verschillende modellen bekijken, vragen stellen en deskundigen en natuurlijk ook zelfs een proefrit maken. Twijfel je of een driewielfiets iets voor jou is, dan is deze dag ideaal de gelegenheid om kennis te maken met de mogelijkheden. Aanmelden is in elk geval niet nodig. En dat is dus bij het kruispunt in Vlagtwedde. En op zaterdag 26 september van 10 tot 3 vindt de Parasportdag plaats in Sporthal De Veenhorst in Musselkanaal. Tijdens deze sportieve dag kunnen bezoekers kennis maken met verschillende aangepaste sporten, zoals rolstoelbasketbal, frame running, bokkia, zitvoetbal, rolstoeldansen en badminton. De Parasportdag is niet alleen interessant voor mensen met een beperking, maar voor iedereen die nieuwsgierig is naar de mogelijkheden van aangepaste sport. Dat vind je allemaal aan de Spireestraat 2 in Musselkanaal. En op zondag 27 september. Dan komt de Nederlandse amputatie voetbalteam naar Oost-Groningen. En dat gebeurt allemaal bij voetbalvereniging Wedde aan de Oostersingel 52. Om 1 uur is er een lezing van Ricardo Vekken, speler van het Nederlandse team. Hij vertelt zijn persoonlijke verhaal over het leven met een geamputeerd been. Een indrukwekkend verhaal over doorzetten, omgaan met tegenslagen en het vinden van nieuwe mogelijkheden. Daarnaast vertelt hij over zijn ervaring met het spelen van competitie en internationale wedstrijden voor Nederland. En om 2 uur maken de spelers het nationale team. Die geven een demonstratie van het amputatievoetbal en nemen het daarna op tegen de buurtsportcoaches van Stadskanaal en Westerwolde. Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere middag mee te maken. En laat je inspireren door kracht van sport en geniet van een unieke voetbalervaring. Komende zondag dus 27 september bij voetbalvereniging Wedde aan de Oostersingel 52. Ja, en zo blijven we in elk geval echt bij sport en bewegen. En alle informatie kun je vinden onder Westerwolde Beweegt of via Nationale Sportweek. Dan kun je kijken bij Westerwolde, Oldambt en Pekela. Daar is dus van alles en nog wat te doen. Dus dat is allemaal nog tot komende zaterdag. Dan gaan we naar een weekje later alweer, 3 oktober. Dan hebben we de Sport en Cultuur Fair in Finsterwolde. Bij het MFC de Hardenberg in Finsterwolde. Nou, in de sporthal is er vanaf 10 uur sportclinics, pickleball, judo, acrotunnen, volleybal, tafeltennis, badminton, handboogschieten, noem het maar op. Ook in het water vanaf 12 uur aquajogging. Ook buiten, hopelijk dat het weer dan ook echt mee zit. Want we praten dan wel over oktober. Want je ziet nu al dat de blaadjes van de bomen afgaan. Het is ook veel later donker. Veel later licht in de ochtend. En ga zo maar door. Het weer is ook een beetje wisselvallig op dit moment. Maar het is nog niet dat je zegt van, nou, ik moet een dikke trui aantrekken. Dat niet. Maar hopelijk dat het op 3 oktober het buiten allemaal mee gaat vallen, want daar is een fietstocht van ongeveer 25 kilometer, een wandeltocht met een gids van 6 kilometer, dan is dat ook een urban sports, BMX, paal en boog, straatvoetbal, 3x3 basketbal, gravity maken is daar ook nog allemaal bij, en in het sport- en cultuurcafé is de bibliotheek vanaf 10 uur open. Dan is er ook nog een demonstraties met djembe spelen, street dance en zumba. Dan is er proeven en luisteren vanaf 2 uur. Groningen tradities en eetgewoontes, verteld door Sanne Meijer. En er is ook een prijsuitreiking van de Oldamse cultuurprijzen. Dat dus allemaal op zaterdag 3 oktober van 10 tot 4... bij MFC de Hardenberg in Finsterwolde. Goed. Lijkt mij even verstandig dat ik mijn mond nu even voor de komende week eventjes dicht hou en volgende week vanaf 7 uur weer open doe van tot 9 uur met Blik op Sport hier bij Groningen 1. Wij sluiten af met Demus Roussos en die heeft een toepasselijk titel
Auf Wiedersehen. Gegroet, uw Jens Dagens. Tot volgende week.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Vrijdagmiddag aan het einde van de week. Noordenstam kroeg, word ik al naar op keek. Ik heb maar tijd voor een flesje bier. Maar hier is gezellig en geen gemier. Voordat ik wat de tweede inschoon. Ik word weer bezopen, sprook wat te dronken. Ik weet dat ik eigenlijk naar huis moet gaan. Maar kinder goud, toch nooit laten staan. La de zat, la, la la la. Ben la de zat, la, la la la. Volgens mij

is dat duister en het is al lood. Maar waar kan verrek, nou blijf ik aan de proef. Met mooi wicht, het liep net veel ster. Maar ook dit keer ging ik weer te ver. Vandaag rode kerel aan het einde van de bar. Kijk niet de hele tijd al, voelen. Ik kwam overeen, sluit me op de bek. Ik haat verdomd, die is nooit zo gek. La de zat, la, la la la, ben la de zat, la, la la la. Volgens mij heb nog nooit.

nooit naar Roes kriegen, pokken vooraan. En die kameroen, ja, die ben maar aan laag. Ze is er nog vaden, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto is op slut. Den moment sta in de route in sloen. Zodat ik eindelijk wel naar Roes kan gaan. En zijn achterhoek met een boot

0: Keus.
1: Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

de langs dorp. Op mijn knoppie ben rap om de kerk. Stofversleten banjo's, glad als zorg. Ik ga al die hoest van die volle twist. Op ziet wil

als een kloffie, reek op mijn alle ploffie. Vrouw in de meuren met een smoor in langs duip. Kwam met de knappiep en rab om de kedde, stof versleten banja, zo glad als zo.

0: Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.